NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Woensdag om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Wijzen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf. En van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag. Iets voor achter NPO 2. Per Seconde Wijzen. En geen flauwekul.
4: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkt al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. De sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. En morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
12: AfD, grote winnaar in Duitsland, maar nog net geen absolute meerderheid. Extreem rechts komt toch wel heel dichtbij nu. De vulkaan Krakatoa is weer actief. Erupties volgen elkaar snel op dit jaar. Prins Klaus was toch de prins waar we allemaal van hielden. Hij maakte wel dat we gisteren prinses Beatrix weer zagen in het openbaar. Ja, het verleden lijkt ineens wel weer heel actueel. Als dat maar goed gaat. Goedemorgen.

0: gehoor geven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
1: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
2: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
3: AfD, grote winnaar in Duitsland, maar nog net geen absolute meerderheid. Extreem rechts komt toch wel heel dichtbij nu. De vulkaan Krakatoa is weer actief. Erupties volgen elkaar snel op dit jaar. Prins Klaus was toch de prins waar we allemaal van hielden. Hij maakte wel dat we gisteren prinses Beatrix weer zagen in het openbaar. Ja, het verleden lijkt ineens wel weer heel actueel. Als dat maar goed gaat. Goedemorgen.

0: Een van de walsen voor piano van Johannes Brahms. Je hoorde Clair Désert. Het is maandag 7 september. Ik bekeek vast de voorpagina's van de kranten. Dat scheelt jou weer tijd. Geen enkele krant kon om de overwinning van de AfD heen. Monsterzegen, historische overwinning, verpletterend. Dat zijn zowel de feestelijke woorden die de kranten gebruiken. In Trouw zag ik dat steeds meer asielzoekers hun verblijfstatus niet afwachten en gewoon aan de slag gaan. En dan de labradoedel, die kruising tussen een labrador en een poedel. Nou, die leidt aan zijn eigen populariteit, meldt het AD. Omdat het de ideale gezinshond is, zijn er wanpraktijken bij fokkers en verkopers. En NRC kondigt een artikel aan over de Belastingdienst, verderop in de krant. Ooit een juweel van de overheid, nu een beerput van ellende. Straks meer uit die kranten. Nicolien de Waal is zich erin aan het verdiepen. Er is ook nieuws, het cryptogram en meer. Voor de knopjes en schuifjes is hier Marien Albertsboer. Goedemorgen, Marien. En samenstelling en regie vandaag, Jacobus den Herder.
1: Ja, goedemorgen Aldit.
0: Goedemorgen. Welke muzikale verrassingen heb je voor
1: ons
0: vandaag?
1: Ik hoorde wel wat triestig nieuws her en der van je voorbij komen. Ik dacht, we beginnen de muziek maar eens eventjes lekker met wat meer vaart en vrolijkheid.
0: Zullen we dat maar doen?
1: Max Reker.
0: Goed zo. Welkom bij de ochtend.

Heel lekker om hiermee uit je bed te komen, als het daar de tijdstip voor is. Misschien was je er al lang uit. Serenade voor orkest hoorde je van Max Reger. En het tweede deel daaruit, Vivace a Burlesca. Het Ests Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Nemi Järvi. Het is tijd voor het cryptogram. En je weet het, voor 9:15 willen we graag je oplossing. De opgave vandaag. Als je een Deense componist zoekt, dan is Heidhuis je man. Als je een Deense componist zoekt, dan is Heidhuis je man. En deze week maak je kans op een bijzonder boek. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Richard Wagner's vierdelige operacyclus De Ring des Nibelungen voor het eerst werd uitgevoerd in het Festspielhaus van Bayreuth. En in zijn boek Wagner's Ring, een filosofische reis, laat filosoof Gerbert Fauré zien waarom dit meesterwerk ons niet alleen overweldigt, maar ook aan het denken zet. Nou, je oplossing mag voor 9:15 dus naar ons. Dat kan via de NPO Luister-app. En daar kun je natuurlijk ook een bericht inspreken. Maar mailen mag ook, gewoon oldschool, vinden we niet erg. deochtend@kro-ncrv.nl. Doe je best en wij draaien muziek van Richard Wagner.

0: Der Engel, en zo klonk ze ook, Joyce DiDonato. Prachtige mezzo-sopraan. Het eerste van de Wezendonke liederen van Richard Wagner. En ik vind het heel leuk als je een orkest Tomaat noemt, Il Pomodoro, onder leiding van Maxime Emelianiev. Nou heb ik dit toch echt 2 dagen geoefend. Emelianichev, zo heet de man. 7:16 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En mijn ontbijtgast vandaag is Mariette Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Dag mevrouw Winsemius.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Op welk nieuws viel uw oog vandaag?
1: Ja, wij maken 1 keer per jaar de staat van gezinnen. En precies de 2 grootste zorgen zo ongeveer kwamen vandaag in de kranten terecht.
0: Ja.
1: Van ouders. En de eerste gaat over het vinden van studentenkamers. Daar blijkt dat dat studentenkamers veel te duur worden verhuurd per maand.
0: Zo.
1: En gemeentes doen daar eigenlijk vrij weinig aan. En het gaat om €239 gemiddeld.
0: Dat het te duur is?
1: Dat je dus... Ja. En dan denk ik, het is voor ouders, maar ook voor jongeren, heel fijn om op studentenkamers te gaan. Hè? En
0: ja.
1: Voor sommigen is het cruciaal, want het is gewoon te ver weg. Maar dan vragen verhuurders dus gemiddeld €239 per maand te veel van wat ze mogen volgens de wet mogen.
0: Nou.
1: Nou, dat, ja, dus het is niet gek dat heel veel kinderen niet het huis uit kunnen.
0: En niemand die langs de deuren gaat om dat te checken?
1: Nou ja, het schijnt dus dat bijvoorbeeld bij de gemeente Utrecht je hier een melding over kan doen. Bij een speciale commissie. Alleen nu zijn er bezuinigingen gepland en dan gaat deze commissie dus weg.
0: Oh, nou ja. Nou ja, zo gaan we van de regen in de drup, mevrouw Winsemius.
1: Precies. Ja. Ja, zorgelijk.
0: U zegt het heel netjes. Ja, het tweede verhaal.
1: Ja, ik doe heel erg mijn best. Het tweede verhaal wat ik wilde delen vandaag, en dat zijn eigenlijk verschillende artikelen in verschillende kranten, gaat over sociale media. Mm-hmm. En dit gaat over het grote gemak waarmee kinderen dus een pistool kunnen krijgen op sociale media, geronseld worden.
0: Een echt pistool hebt u het over, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Er is een jongen van 13 afgelopen zomer naar Hamburg gegaan om iemand daar om te leggen, geronseld via Snapchat. 13. In de Telegraaf staat te lezen dat het eigenlijk een soort van normaal is geworden. Dat je een vuurwapen koopt en verkoopt als jongere.
0: Ja.
1: Het is heel makkelijk om aan te komen. Mijn neefje heeft mij wel eens laten zien hoe die makkelijk aan vapes kan komen. Die inmiddels ook verboden zijn. Maar wapens vind ik nog een soort van next step.
0: Ja, ja.
1: En dan denk ik, jongens, wij moeten hier ons enorme zorgen over gaan maken. Gelukkig is er in een andere krant vandaag te lezen in het AD dat ook Snapchat wordt aangeklaagd in Nederland door een organisatie. Die dus aangeeft, ik vind het is te verslavend, de risico's zijn te groot. Maar wij moeten ons hier met z'n allen veel grotere zorgen over maken. Want we hebben er geen zicht op. Als ouders niet, maar ook als overheid en als politie hebben we er gewoon te weinig zicht op.
0: Ja. U dacht, we gaan deze week gewoon heel vrolijk beginnen. Dat dacht u vanochtend.
1: Nee, ja, toen ik het las, dacht ik ook niet het vrolijkste bericht van de week om mee te starten. Maar het is wel een zorgelijke ontwikkeling.
0: Dat is het ook. En het is goed dat u het allemaal aanstipt. Want er kunnen in ieder geval een paar mensen onder ons zich daar druk om maken. En zich daar zorgen over maken. Ja. Nou, bedankt mevrouw Winsemius.
1: Ja, ik wens u al een hele fijne week.
0: Insgelijks. Tot ziens.
1: Tot ziens.

0: als ik nou een kind had gehad, dan had ik het ongetwijfeld Doemkie genoemd. Want ik vind het gewoon een leuke naam. Het tweede deel daaruit hoorde je muziek natuurlijk van Antonin Dvorak. Je hoorde Isabel Faust op piano en Jean-Guyen Keras op cello. En uiteraard ook nog Alexander Melnikov op piano. Speel jij dit bijvoorbeeld, Jacobus?
1: Nou, voor het eerst had ik Isabel Faust als pianist hoor afgekondigd.
0: Zij maar, pianist? Ja, ik bedoelde ja, viool.
1: Ja, ja. Ah, zo mooi. Ja. Ik speel het ook wel, ja. Ja,
0: prachtig, je speelt het prachtig, ook, oké. Okay. Ja. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is het volgende. Want toevallig heb ik het hele weekend Nina Simone gedraaid.
1: Oh, echt?
0: Ja. Ja. Op de een of andere manier voel je dat aan. Ze gaat niet zingen, ook niet spelen. Dat doet Kalefax.

0: Muziek van Nina Simone, een vrouw die we tot in het einde der tijden in het zonnetje moeten zetten. Ik vond het een hele mooie uitvoering dit van Califax.
1: Ja, wel geslaagd.
0: For All We Know. Het is 7:30, tijd voor het nieuwsoverzicht op maandag 7 september. De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door het rechtsradicale AfD. De partij is de grootste, maar haalde net geen absolute meerderheid. En toch vindt partijleider Ulrich Siegmund dat AfD geschiedenis heeft geschreven.
2: We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen.
0: De grote verliezer is het CDU.
3: Die CDU als vormals stärkste Partei verliert die Hälfte ihrer Stimmen. 18,5% schlechtestes Ergebnis im Land.
0: Je hoort de partijleider Friedrich Merz bij de NOS. Hij ziet zijn partij halveren. Inwoners van Zwammerdam kunnen zich volgende week uitspreken over de komst van windturbines in de omgeving van hun dorp. Veel bewoners zijn bang voor overlast. Actiegroep Turbulent Lobby steunt ze hierin.
4: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen.
0: Ook uit onderzoek van het RIVM blijkt dat mensen die dichtbij een windmolen wonen hier last van kunnen hebben. Dat zegt de woordvoerder van de actiegroep vanochtend tegen de NOS. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft gisteravond een Emmy gewonnen. Hij krijgt de prijs voor zijn werk bij de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. Tuiten werkt al tientallen jaren in Hollywood en was al eerder genomineerd. Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben onderzocht hoe het gaat met ons reukvermogen. Dat is in de afgelopen jaren niet veranderd, ondanks dat er minder wordt gerookt en luchtvervuiling sterk is afgenomen. En toch vonden de geuronderzoekers wel degelijk verschillen met vroeger.
5: Denk bijvoorbeeld aan de geur van een vuurtje, van een kampvuur, van een open haard. Dat is voor veel mensen best wel een aangename en gezellige geur.
1: Mm-hmm.
5: Maar er komt steeds vaker bijvoorbeeld de betekenis van een natuurbrand bij.
0: We zijn dus niet zozeer beter gaan ruiken, wel zijn we beter in het onderscheiden van verschillende geuren. Nou, dit overzicht werd gemaakt door Robert Beursen en hij staat hier om weer en verkeer met ons te delen.
6: Ja, op de meeste plekken blijft het vandaag droog. Het waait wel flink. Aan zee wordt het zo'n 20 graden. In het binnenland loopt de temperatuur op tot 29 graden. En dan kijken we nog even naar het verkeer. Er staan flink wat files, 150 kilometer in heel Nederland. De langste staat op de A2 bij Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd en in verband met bergingswerkzaamheden doe je er daar 40 minuten langer over.
7: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Ja, dat moet je durven. Zo aan het einde, helemaal in je eentje. Prachtige sopraan, deze Maria Bayo uit Spanje. En ze zong de vijfde van de 9 Bachanas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. Cantilena hoorde je. Prachtig. 1 sopraan, 8 cello's. Dat is de bedoeling van, dit stuk. Ja. Je hoorde ook nog Orchestre Nationale Lyon onder leiding van Emmanuel Krivine. We blijven een beetje aan die kant van de Atlantische Oceaan.
1: Ja, dat doen wij, want daar gebeurt toch al van alles prachtigs hoor, op muzikaal gebied. Ja, dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen. Een van mijn favoriete pianisten is Daniil Trifonov, van, in ieder geval van deze generatie. En die is bezig met een soort muzikale reis door de Amerika's. Leuk. Dus het eerste album was in meer noordelijk deel. En nu zijn we in het Caribisch gebied en nog andere delen van Zuid-Amerika. Nou, daar kan je volgens mij nog 10 albums maken, want dat is natuurlijk heel veel. Mm-hmm. Waaronder deze mooie wals van Rafael Bulumba Landestoy. Ik had nog nooit van deze componist gehoord.
0: Ik ook niet.
1: Jij ook niet?
0: Nee.
1: Maar soms zijn dat dus lokaal hele best wel bekende liedjes. Met iedereen kan meezingen, maar de rest van de wereld niet. Maar goed, er wordt een poging gedaan.
0: Dansje waard, lijkt mij zo.

0: Ja, even op adem komen na dit walsje. Ik ging echt even tekeer. Wat vonden jullie ervan? Het zag er toch
1: goed uit.
0: Ik
1: vind het wel geslaagd, ja.
0: Vind ik ook. El Vals de Santo Domingo hoorde je. Muziek van Rafael Bulumba Landestoy uit de Dominicaanse Republiek. En inderdaad, heel mooi piano gespeeld door Daniel Trifonov. Nicolien schreef het krantenoverzicht en dat lees ik deze ochtend met Robert.
2: Het AD sprak met de directeur van de politieacademie, Lennart Kok. De maatschappij verhardt, ook in de richting van de politie, zegt de directeur. Daarom leren politiemensen in opleiding hun weerbaarheid te vergroten. En daar is altijd al aandacht voor geweest, maar het thema speelt nu nadrukkelijker dan ooit, aldus Kok.
0: Onze samenleving wordt steeds diverser en daarom is er in de politieopleiding steeds meer aandacht voor de achtergronden van verschillende culturen, legt de directeur van de politieacademie uit. Maar benadrukt hij, de politie is onpartijdig, maar niet neutraal. De politie bewaakt altijd de grondwet.
2: Het baggerwerk om de vaarroute naar Ameland open te houden heeft de afgelopen 15 jaar bijna 60 miljoen euro gekost. Dat laat Rijkswaterstaat weten na vragen van de Telegraaf. Hoe lang zal de vaargeul nog begaanbaar blijven? Dat vraagt de krant zich af.
0: Er moet dagelijks gebaggerd worden om de vaargeul voor de veerboot naar Ameland open te houden. Dat komt door de verzanding van dit deel van de Waddenzee. En het ministerie van Infrastructuur liet al weten dat dit op langere termijn niet langer houdbaar is. De krant schrijft dat er naar oplossingen gezocht wordt, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt.
2: Trouw schrijft over het maatschappelijk impact team, het MIT. Tegen het eind van de coronacrisis werd die in het leven geroepen. Het bestond uit experts die het kabinet adviseerden over de sociale en economische impact van de coronamaatregelen. Deze week gaat een groep wetenschappers van start als MIT in waakstand. Waarom, vraagt Trouw zich af.
0: Na de coronacrisis stopte het MIT, maar de politiek wilde de opgedane kennis niet verloren laten gaan. En daarom is het MIT in waakstand opgezet, legt emeritus hoogleraar sociologie Godfried Engbersen uit. Het MIT gaat een soort bibliotheek met crisismaatregelen maken. Mocht er weer een pandemie uitbreken, dan kan die gelijk geraadpleegd worden.
2: In NRC een interview met Marjolein van Woerkom. Ze doet op de Universiteit van Wageningen onderzoek naar rouw bij boeren. Van Woerkom was, voordat ze in Wageningen ging studeren, 20 jaar lang landbouwjournalist. En daardoor kent ze veel boeren en loonwerkers.
0: En ze merkte dat veel boeren die door het nieuwe stikstofbeleid hun bedrijf verloren, het mentaal zwaar hadden. Veel boeren vragen zich af wie ze nog zijn zonder land, vertelt Van Woerkom. Het privéleven van een boer is verweven met het werk. De babyfoon staat naast de melkmachine, bij wijze van spreken. Het helpt als politici en beleidsmakers daar meer oog voor hebben, aldus de onderzoekster.
2: En conservatoriumstudenten zijn het nieuwe schooljaar begonnen met het brengen van serenades. In het Haagse stadsdeel Zegbroek zetten ze bijzondere buurtbewoners in het zonnetje. De Volkskrant was erbij. Een van de gelukkigen is de 69-jarige Maria Mercedes. Door een buurman wordt ze naar de tuin gelokt.
0: Op het balkon van haar bovenbuurman staan twee violisten en een zangeres. En ze spelen een Argentijnse tango. Maria Mercedes is tot tranen geroerd. Het conservatorium in Den Haag moedigt haar studenten aan om meer naar buiten te gaan. De muzici leren zo dat ze ook buiten de concertzaal van grote betekenis kunnen zijn. Wat een leuk bericht. Dit en veel meer lees je vandaag in de kranten.

0: Ja, David Bergmüller die doet iets heel leuks op zijn luid, waardoor het lijkt alsof er meer instrumenten zijn.
1: Ja, is knap, hè?
0: Heel
1: ja.
0: erg knap. Ja. Altijd prachtig, deze Coldsong. Overigens zou hoorde je ook nog David Orlovsky op klarinet. Coldsong van Henry Purcell, What Power Art Thou? Nou, dat weet ik en dat moet jij nog maar zien te achterhalen. Even een kijkje bij het cryptogram. Als je een Deense componist zoekt, dan is Heidhuis je man. En op het spel staat dat bijzondere boek over het leven van Richard Wagner. Geschreven door Gerbert Vaug. NPO Luisterapp is geduldig. De ochtend at kro-ncrv.nl. Ook Carl Nielsen is niet het goede antwoord. Ik snap dat je daarop kwam, maar het klopt gewoon niet. En dan in het nieuwe uur, hij was de man van de stoel en het huis. Daar kan ik het alleen maar over Gerrit Rietveld hebben. En zijn biografie verschijnt nu. Het is een lijvig boek, vertel ik vast. Straks spreek ik met de schrijver. En we gaan er nu uit met een heerlijk trompetje van Harry James.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos-album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:45, NTR NPO 2.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesare Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. De Indonesische dienst die vulkanen in de gaten houdt, zegt dat er een grote kans is op meer uitbarstingen. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. En aan alles is een tekort, zegt zusterorganisatie het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Een man die in de Amerikaanse staat Ohio probeerde om in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton is opgepakt. Beveiligers rekenden hem in voordat hij haar kon bereiken. Het incident gebeurde in Canfield, waar Acton in gesprek ging met kiezers. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot door op de landingsbaan, kwam daarna in een weiland tot stilstand. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Vliegverkeer bij Miami werd een tijd stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen omgekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival. Voorraad vuurwerk ging af in een magazijn, toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. En dan wordt het nog hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
4: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy, over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR NPO 2.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen, met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Reizen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf en van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag, iets voor achter NPO 2. Per Seconde Reizen. En geen flauwekul.
8: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Tanken langs de snelweg moet je echt niet willen op dit moment. Ik zag prijzen van bijna €2,80. En toch was het hartstikke druk bij de pompen vanochtend. En mensen liepen nog naar binnen ook voor koffie en een broodje. Nou, die neem ik mee van huis, want anders is het weer een tientje. Wat een dikke portemonnees hebben we in Nederland. Misschien tijd om minder te klagen. Goedemorgen.

0: Waar kent u dat van?
1: Ja, van Per Seconde Wijzen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf. En van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag. Iets voor achter NPO 2. Per Seconde Wijzen. En geen flauwekul.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
4: Tanken langs de snelweg moet je echt niet willen op dit moment. Ik zag prijzen van bijna €2,80. En toch was het hartstikke druk bij de pompen vanochtend. En mensen liepen nog naar binnen ook voor koffie en een broodje. Nou, die neem ik mee van huis, want anders is het weer een tientje. Wat een dikke portemonnees hebben we in Nederland. Misschien tijd om minder te klagen. Goedemorgen.

0: De negende van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Je hoorde het Berlage saxofoonkwartet. Het is, welke datum is het? Het is 7 september op een maandag. Het wordt weer een volle dag. Volgens mij heb ik hier een... Nee, dat is goed. Ik dacht dat ik even nog een oude tekst voor mijn neus had. Oud-premier Rutte die verschijnt voor de tweede keer voor een enquêtecommissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Rutte kan vragen verwachten over wat de coronapandemie hem heeft geleerd. En dan Belgrado, daar is de staatsbegrafenis van de Servische oud-generaal Ratko Mladic. Naar verwachting komen tienduizenden mensen de veroordeelde oorlogsmisdadiger de laatste eer bewijzen. Twee grote legeroefeningen die beginnen vandaag. Eentje in Groenland vanwege de opgelopen spanningen in het Noordpoolgebied. En op vliegbasis Eindhoven, daar traint Defensie het droppen van parachutisten en ladingen. Bij het chemische bedrijf Yara in Zeeland gaat een installatie open die voorkomt dat CO2 in de lucht terechtkomt. Broeikasgas gaat daarna met schepen naar Noorwegen, waar het onder de zee wordt opgeslagen. Nou, ik hoop dat is uitgezocht wat dat met het leven in de zeebodem doet. En Gerrit Rietveld, ja, hij begon als meubelmaker, maakte naam als architect en had een opvallend privéleven. Nu verschijnt zijn biografie. Om 7:15 spreek ik de schrijver daarvan. Techniek vandaag in handen van Marien Albertsboer. Samenstelling en regie Jacobus den Herder. Ja, ben je een beetje bijgekomen van je ontzettend leuke Kadoelenconcert afgelopen
1: zaterdag? Oh, dat was een feest buiten. Ja.
0: Nou, dat was het zeker.
1: Fijn dat je erbij was.
0: Ja, dat was het.
1: En ik ben weer
0: je bent, ja, goed water gedronken, ja, hoor, en uitgerust. Volgend jaar, als je zin hebt, ik zou het kunnen aanraden. Echt waar.

0: lieflijke wals van Wim Statius Muller uit Curaçao. Ooit nog, ik noem het nog maar even, we hebben het ooit wel eens verteld, geheime dienst geweest voor Nederland. Ja. Spion, een soort 007.
1: Zeker. Maar, in de vrije uren zat hij achter de piano.
0: Zat hij al, ja, nou, zo zie je maar. Mooi, hè? Je moet altijd verder kijken dan wat je ziet.
1: Dat is zo.
0: Maar hij kreeg het koud, hij ging dus weer terug naar Curaçao. En gelijk heeft hij. We blijven een beetje binnen het Koninkrijk der Nederlanden met Henriette Bosmans.

0: Wat een spannend strijkkwartet is dit van Henriette Bosmans. Je hoorde Solem Quartet. 16 minuten over 8. Nou, we kennen ontwerper en architect Gerrit Rietveld van de Rood-Blauwe Stoel. En natuurlijk het Rietveld-Schreuderhuis. Wat minder bekend is, is dat Rietveld in het begin van zijn carrière maar moeilijk zijn brood verdiende. En dat hij soms een turbulent privéleven had. Biograaf Raymond van Gemeren dook in het leven en werk van Gerrit Rietveld voor een dikke biografie die nu in de winkel ligt. Raymond, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Veel mensen kennen Rietveld, denk ik, vooral als architect, maar hij begon al op jonge leeftijd dus als meubelmaker. Hoe ontstond dat?
1: Nou, eenvoudig. Zijn vader was meubelmaker en het gezin leefde letterlijk boven de zaak van zijn vader. Mm-hmm. En die vader liet zijn vier zonen al vroeg meehelpen met de meubels.
0: Ja, en stapten ze dan in zijn voetstappen? Ik bedoel, maakten ze een beetje wat papa ook maakte?
1: Dat was wel de bedoeling. Zijn vader was een zeer traditionele meubelmaker. Maar Rietveld was de enige zoon die echt aanleg had.
0: Ja.
1: Alleen het werd hem steeds duidelijker dat hij een heel andere kant op wilde. Hij vond het saai om een soort stijlimitaties te maken. Mm-hmm. En wilde steeds meer gaan vernieuwen. En dat botste natuurlijk.
0: Ja, ja. Hij kwam toen met die beroemde stoel. Wat vonden mensen van die stoel? Vonden ze het mooi?
1: Nee, ze vonden het volstrekt idioot. Zijn meubelmaker Gerrit van de Groenekan heeft geregeld zo'n ding over straat naar klanten toegebracht. En dan werd hij wel eens uitgejouwd of met stenen bekogeld.
0: Oh, echt?
1: Het was echt voor een heel kleine kring van mensen die hij kende. Echt progressieve mensen. En hij verkocht er heel weinig van. Ja. Zij moest ook gewoon wat traditionele meubelen blijven aanbieden toen hij een eigen zaak had.
0: Ja, precies. En hoe is hij dan vanuit die meubelwerkplaats die architectuur binnengerold? Hoe ging dat?
1: Nou, hij deed aan het begin van zijn carrière al wel wat architectuurklussen. Mm-hmm. Rond 1920. Dat gaat dan om verbouwingen. Maar dat hij echt architect werd en de meubelmakerij vaarwel zegde, dat hij echt een huis bouwde, dat is gekomen door de kennismaking met Truus Schreuder, zijn grote liefde.
0: Ja.
1: Zij wilde weg uit haar huis en heeft hem toen gevraagd een huis te ontwerpen. Dat is het beroemde huis geworden.
0: Mm-hmm. Kijk eens aan. Je noemt het al zijn grote liefde. Je bent ook in zijn privéleven gedoken en al heb ik de luisteraars al ingefluisterd dat je dat als turbulent omschrijft. Vertel, Raymond.
1: Ja, turbulent. Zijn privéleven kende een grote complexiteit. Toen hij samen met Truus dat huis bouwde, is er ergens in die periode een verhouding tussen die twee ontstaan.
0: Ja.
1: Maar Rietveld was getrouwd en had intussen 6 kinderen.
0: Ach,
1: en
0: ja.
1: Dat is natuurlijk een ontzettend ingewikkelde situatie geweest. En het is zo geweest dat 10 jaren zo voortgeduurd heeft dat hij wel getrouwd bleef. En gewoon thuis at en sliep. Maar ja, zijn hoofd en zijn hart waren meer bij Truus. En dat is erg moeilijk geweest. Zeker ook voor zijn vrouw en kinderen.
0: Precies. Hij had ook zijn atelier bij Truus, geloof ik.
1: Aanvankelijk wel. Toen het huis net klaar was in Utrecht. Toen heeft hij beneden in een kamer zijn eerste atelier gehad. Toen, vanaf dat moment was hij architect. Op een gegeven moment wilde hij een wat groter atelier. En toen is hij naar de binnenstad verhuisd. En toen is hij daar heel zijn leven gebleven.
0: Ja. Nou, hij stierf in 1964. Wat vind je dat hij nalaat van zijn filosofie? Wat is daarvan over?
1: Nou ja, zo'n filosofie. Je kunt kijken naar wat hij betekend heeft als architect. Nou, hij heeft natuurlijk veel voor de ontwikkeling van architectuur, moderne architectuur, betekend. In de zin van hoe je kijkt naar kleuren, maatverhoudingen, dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ik zelf eigenlijk minstens zo boeiend vind, is zijn levenshouding. Hoe hij in het leven stond. Hij had veel filosofie gelezen en had een heel, ontwikkeld idee over hoe de mens in elkaar zit, over hoe ons bewustzijn werkt en wat het doel van ons leven is. Hè. Vreugde beleven, dat zei hij altijd. We moeten vreugde beleven.
0: Ja.
1: Ik denk zelfs mensen die niet specifiek in Rietveld geïnteresseerd zijn, dat die erg geïnteresseerd kunnen zijn in
0: zijn filosofie,
1: hoe hij tegen een ander aankeek.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je vandaag heel wat vreugde beleeft, Raymond. Het is ook mijn dagelijkse streven. Dank je wel hiervoor. En,
1: graag gedaan.
0: En succes met je boek, de biografie van ontwerper en, en architect Gerrit Rietveld. Je kunt het halen in de winkel. Je hebt een mopje, Philip Klaas, klaarstaan voor
2: Zeker.
0: Ons. Ja, gaan we naar luisteren.

0: The Secret Agent, deel 1 van Philip Glass. Je hoorde het cello-octet Conjunto Iberico onder leiding van Elias Ariscoren Jacobus.
1: Ja, een paar dagen geleden overleden, op 83-jarige leeftijd in Madrid. Hij heeft lang in Nederland gewerkt en gewoond. En dus dit cello-octet Conjunto Iberico opgezet. Mm-hmm. Waarvan mijn broer Jeroen jarenlang de aanvoerder was.
0: Precies.
1: Nu heet dat cello octet Amsterdam, dus dat is daaruit voortgekomen. En hij heeft heel veel betekend voor... hij heeft een hele soort bibliotheek aangelegd, zou je kunnen zeggen, met cello muziek. Mm-hmm. En cello ensemble muziek. En ook heel veel stukken zijn geschreven voor dat octet. Dus heel, heel belangrijk geweest voor, voor dat instrument.
0: Een beetje, zeg maar, de cello wat
1: de
0: meer
1: cello
0: ruimte gegeven.
1: Pionier, ja. Ja, zeker.
0: Nou, daar zijn we hem zeer dankbaar voor. Wat een prachtig instrument. Elke
1: zo
0: keer
1: is het,
0: weer.
1: Ja.
0: Dank je. Even cryptogram voor de mensen die wat later inschakelen. De opgave is, als je een Deense componist zoekt, dan is Heithuis je man. En je maakt kans op een bijzonder boek over... het is namelijk 150 jaar geleden dat Richard Wagner zijn opera-cyclus De Ring des Nibelungen voor het eerst uitgevoerd zag in Bayreuth. En er is een boek verschenen nu over het leven van deze Richard Wagner. En dat kun je winnen. Als je het antwoord weet op als je een Deense componist zoekt, dan is Heithuis je man. Succes met puzzelen.

0: Dat was muziek van Bach. Je hoorde op mandoline Alon Sariel en op theorbe. Jacobus noemt dat een luid die niet in je auto past. Op theorbe hoorde je Francesca Benetti. Het is bijna 8:58. Tijd voor het nieuwsoverzicht op deze maandag 7 september. In Amerika is een vrachtvliegtuig van de landingsbaan in Miami geschoten en op een autoweg terechtgekomen. 5 mensen kwamen om het leven, 5 raakten gewond. Deze man zag het gebeuren.
1: I was nearby and I came right here and I looked and I saw, you know, the tail and there was a lot of emergency vehicles that head in this direction. It's crazy.
0: De landingsbaan is voorlopig dicht. Reizigers moeten rekening houden met vertraging, meldt RTL. De internationale drugshandel houdt Nederland steeds meer in zijn greep. Bij Paul en de Wit zegt onderzoeksjournalist Sinan Can dat we dan ook niet verbaasd moeten zijn over de gebeurtenissen in Overasselt.
2: Van martelcontainers naar onthoofdingen, fruittelers die onderdrukt werden, een misdaadjournalist die vermoord is, een advocaat die vermoord is.
0: Ja, en dat is dan allemaal een soort opmaat naar wat we in Overasselt hebben gezien, aldus Can. Over 2 maanden zijn er weer verkiezingen in de Verenigde Staten, de midterms. President Trump vindt nog steeds dat stemmen per post fraude in de hand werkt. Hij wil dat de USPS, de postdienst van de overheid, een grotere rol krijgt bij verkiezingen.
3: Staten die moeten lijsten met stemgerechtigde of geregistreerde kiezers eigenlijk doorsturen naar die postdienst. En staten die de persoonlijke informatie van die stemgerechtigde niet willen doorgeven, die worden uitgesloten van dat poststemmen, wat Trump betreft nogmaals. Het Rijk kan dan ook subsidies voor die staten inhouden.
0: Als het aan Trump ligt, kan de USPS dus straks bepalen wie wel per post stemt en wie niet. De rechter floot hem alles terug. Hij probeert dit nu via het Hoge Gerechtshof alsnog te bereiken. Je hoorde NOS-correspondent Rudy Bauma. Onderzoekers van de Britse University of Essex doen momenteel onderzoek naar dierengeluiden met als doel om uit te zoeken of we, al dan niet met hulp van AI, met ze kunnen communiceren. Het roept ook ethische vragen op, want hoe zit het nou met hun privacy? En zorgt deze nieuwe communicatie niet voor enorme stress bij de dieren? En wat nou als ze iets zeggen wat we niet willen horen? Bijvoorbeeld dat we helemaal geen zin hebben om een wandeling te maken. Het antwoord op deze vragen krijgen we wellicht binnenkort. Weer en verkeer, hier is Robert Beursen weer.
4: Op de meeste plekken blijft het vandaag droog. Het waait wel flink. Aan zee wordt het zo'n 20 graden en in het binnenland loopt de temperatuur op tot 29 graden. Kijken we nog even naar het verkeer. Er staat 144 kilometer file in Nederland. De meest opvallende staat op de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. Daar staat een kapotte auto en is de linker rijstrook dicht. En dat zorgt voor 22 minuten vertraging.
5: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Ze is een absolute superster in Georgië, waar ze vandaan komt, deze Gatia Buniatishvili, op piano. Ze geeft ook leiding aan de Academy of St. Martin in the Fields in dit concert voor piano en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart. We gaan het strakjes hebben over de allerleukste podcast van dit moment. En in aanloop daarna muziek van François Couperin Legrand.

0: Fortlaan, oftewel het zevende deel uit het Concert Royal nummer 4 van François Couperin Le Grand. Die overleed alweer in echt 300 jaar geleden zo'n beetje. September 1733. Je hoorde Les Folies Françoises onder de baton van Patrick Cohen Akenin. Ja, Jacobus, er ging vanochtend om 6:07 een belletje af op mijn telefoon.
1: Ja.
0: Er is weer een nieuwe aflevering.
1: Maandagochtend.
0: Ja, van onze podcast. Hè.
1: Wij zijn natuurlijk niet helemaal onbevooroordeeld, maar ja. Het is toch gewoon een van de leukste podcasts als het gaat om klassiek muziek, denk ik.
0: Zeker.
1: Kunnen we stellen.
0: Dat durven hardop te zeggen, ja.
1: Onafhankelijk vastgesteld. En de nieuwste aflevering die vandaag inderdaad online is gekomen van de podcast Al dit wil meer klassiek, want daar hebben we het over.
0: Ja.
1: Die staat online en die gaat over Maurice Ravel.
0: Ja.
1: Heerlijk muziek.
0: Ja.
1: En dan gaat het een keer niet over zijn...
0: Bolero,
1: zoals je Rotterdam zeggen.
0: Nee, het gaat over Le Tombeau, de Couperin.
1: Ja, gedenksteen, een gedenk in muzikale zin van gevallen vrienden, collega's van Maurice Ravel in de Eerste Wereldoorlog. En dat is in de vorm van een oude stijl, zou je kunnen zeggen. Een teruggrijpen op de oude meester Couperin.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik altijd leuk vind, want nu is in deze aflevering is Karel den Hertog aan het woord hierover. En die is natuurlijk behalve violist ook dirigent.
0: Ja.
1: Dus die kan ook heel mooi door zo'n, in dit geval de orkestversie van dit stuk, kan hij door zo'n orkestpartituur, kan hij je echt meenemen.
0: Doet hij echt weer meesterlijk.
1: En dan hoor je gewoon wat er gebeurt. Nou, even een klein voorbeeldje daarvan.
2: Mm-hmm. En het eerste deel is een prelude. Die is opgedragen aan luitenant Jacques Jarlot. En dat was een collega-pianist en een vriend van Ravel. Je hoort hier eerst de blazers. En dan nemen de strijkers het over.
0: Ja.
2: Zelfde snelle, motivische muziek. Maar hier hoor je echt de klankmagier Ravel al aan het werk.
0: Ja.
2: Hij schildert met orkestkleuren. Dus hij weet dat orkest ultiem te gebruiken. Dus hij laat eerst even die blazers horen.
0: Ja.
2: En dan als contrast dat hele andere timbre van de strijkers. En dat is eigenlijk het unieke van Ravel. Hoe hij alle kleuren uit het orkest weet op te diepen. En het was een impressionist. Dus ik, ja, misschien was het wel een beetje de Bob Ross van de muziek. Dus ik zie hem met zo'n penseeltje. En dan soms mist hij net een kleurtje. En dan denkt hij, dan laat ik nog net even die fluit nog één nootje meespelen. Dus het is fijnzinnig, maar heel erg gedetailleerd in zijn kleuren.
1: Nou ja, is toch daar wil je meer van, hè?
0: Ja, dat, sowieso. Ik wil altijd meer. Maar Karel vertelt dit echt zo geweldig.
1: Ja, zeker.
0: Dus in je podcast-app kun je hem vinden. Het liefst natuurlijk via de NPO Luister-app. Maar een andere app doen we het ook voor. Wat gaan we draaien?
1: Nou ja, we hadden net al die Fortlaan van de oude meester Couperin. En dit is dan de versie van Ravel.

0: uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Je hoorde deel 2, Forlan. Pierre Boulez gaf leiding aan de Cleveland Orchestra. En dit allemaal vanwege onze prachtige podcast Al dit veel meer klassiek, die je inmiddels nu kunt beluisteren in je favoriete podcast-app. Tijd voor de oplossing van het cryptogram. De opgave was: als je een Deense componist zoekt, dan is Heidhuis je man. Nou, er waren heel veel goede antwoorden, eigenlijk bijna alleen maar. We hebben er eentje uitgekozen. Ze schrijft: goedemorgen Aldit. Bij Heidhuis denk je aan Niels Heidhuis, lang jullie presentator geweest en nu ook onder andere podcastmaker. Als het gaat over een Deense componist die dan je man is, dan kom ik uit op Niels Gade, oftewel Gade, een beroemde Deense componist uit de 19e eeuw, want Gade is echtgenoot. Vriendelijke groet, Eliane Tolen. Nou, Eliane, je had het niet beter kunnen uitleggen. En voor je moeite krijg jij dat mooie boek, Wagner's Ring, een filosofische reis. En dat gaat dus over de Ring des Nibelungen van Richard Wagner, 150 jaar geleden verschenen. Veel plezier met je boek. En naast mij staat inmiddels Ab Nieuwdorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Aldit.
0: Wat breng je ons vandaag in de klassieken?
1: Ja, muziek ook. Om door een ringetje te halen. Ja. Zometeen heerlijke ochtendmuziek van Edward Elgar.
0: Oh, prachtig. Ja. Nou, dan ga ik dat naar luisteren op weg naar huis. Namens Jacobus, Robert, Nicolien en Marien wens ik je fijne rest van de dag toe. Ik ga vanavond naar het Concertgebouw.
2: Doe dat.
0: Morgen, Deo Volente, ben ik er weer. Tot dan.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week, nou, dit kennen we allemaal van Maurice Ravel, maar wij hebben het over een heel ander stuk. Uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.
1: Tombeau de Couperin. Wat zou jij schrijven als je dierbaren zou verliezen in een oorlog?
0: Geen dans, het zou treurig zijn, het zou huilerig zijn.
1: Ja, en Ravel doet dit.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De Stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Pam, pam, padapa. Papa, padapa.
10: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Goedemorgen en hartelijk welkom. Ochtendmuziek van Edward Elgar om deze klassieken mee te beginnen. Zijn Chanson de Matin.

Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Norman Delmar in Chanson de Matin van Edward Elgar. Ja, de ochtend gaat verder met deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Een nieuwe ochtend, een nieuwe werkweek en zo meteen ook een fonkelnieuwe opname van muziek van Claudio Monteverdi. Vorige week nog maar verschenen, maar voor die muziek gaat klinken eerst Mozart door hornist Jacob Slachter en de Amsterdam Mozart Players onder leiding van Jürgen Kusmaul. Om precies te zijn, Mozarts derde horenconcert.

Jacob Slachter, solist bij The Amsterdam Mozart Players onder leiding van Jürgen Kussmaul in het derde hoornconcert van Mozart. Ja. Ja, en het Festival Oude Muziek is inmiddels voorbij. 10 dagen lang oude muziek vanuit Utrecht. En gisteravond hebben we hier op NPO Klassiek de deur pas om 11 uur dichtgetrokken van dat festival. Maar de oude muziek zelf trekt zich natuurlijk niets aan van zo'n slotdatum. Terwijl het festival nog volop bezig was, verscheen afgelopen vrijdag een fonkelnieuwe opname van Monteverdi's beroemde Vespers van 1610 door het ensemble Ifagiolini onder leiding van Robert Hollingworth. En dat is opmerkelijk, want Ifagiolini bestaat dit jaar 40 jaar... en heeft in die 4 decennia heel veel Monteverdi gezongen en opgenomen. Maar deze Vespers die hadden ze nog nooit compleet vastgelegd. Daar hebben ze dus letterlijk tot hun 40ste verjaardag mee gewacht. Hollingworth kiest bepaald niet voor een monumentale koorklank in zijn registratie. Hij werkt hier met 1 zanger per partij, met een hogere historische orgelstemming, het zogeheten mezzo tuono, en met cornetten en trombones die daarop zijn afgestemd. En daardoor krijgt de opname iets helders, direct en heel bewegelijks. Hollingworth zoekt bovendien bij de tempowisselingen bewust wat meer aansluiting bij de Renaissance dan bij onze latere barokreflex. Uit die fonkelnieuwe uitvoering nu het Ave Maris Stella.

met Ave Maris Stella uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Muziek uit 1610, die ruim 4 eeuwen later nog steeds nieuw in opnames verschijnt. Ons nog steeds kan bekoren en betoveren. En dit was een fonkelnieuwe opname, ik zei het al. Iva Giolini bestaan dit jaar 40 jaar, dat ensemble onder leiding van Robert Hollingworth. En hebben tot hun 40ste gewacht met die complete Maria Vespers op de plaat te zetten.

Franse bakker te halen. Heerlijke koekjes, knisperende koekjes voor bij de ochtendkoffie. Hoe toepasselijk op de maandagochtend deze novelette voor piano van Francis Poulenc, gespeeld door Pascal Roger.

0: kettingreactie.
1: Jawel, we gaan weer verder met de kettingreactie. De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Even terug naar afgelopen vrijdag, toen bij collega Selma van Dijk in de kettingreactie het lied Morgen van Richard Strauss.

heel zachtjes eroverheen praten. Maar het moet wel, want afgelopen vrijdag klonk dit lied in zijn geheel gezongen door Lize Davidson. En dat was om nog eventjes die schakel eraan vast te kunnen smeden, thematisch. En die komt vandaag van Rolf. Rolf schrijft: ik moest meteen bij morgen denken aan de carol Tomorrow Shall Be My Dancing Day als opvolger. Er bestaan heel veel versies van dit stuk, dus voel je vrij. Maar mijn favoriet is die met orgel van John Gardner, opname van The Choir of King's College Cambridge. Deze hebben we trouwens ooit ook eens met ons koor voor Anglicaanse kerkmuziek uitgevoerd tijdens een Festival of Lessons and Carols rond kerst. Ja, dus niet helemaal de juiste tijd van het jaar, want vaak gedraaid en gezongen bij kerst. Maar ja, van harte aanbevolen. En het gaat ook over morgen.

Donald McCann op orgel en het Choir of King's College Cambridge onder leiding van Stephen Clebury in Tomorrow Shall Be My Dancing Day. Eeuwenoude tekst en deze zetting was van John Gardner, aangedragen door luisteraar Rolf Polman, die ook nog even de groeten doet, want hij heeft het lied gezongen. Hij doet de groeten bij deze aan alle lieve en leuke mensen die ik via het koor heb leren kennen sindsdien. Nou, dat is mooi, zingen en vrienden maken. Hoe mooi wil je het hebben inderdaad. Nog mooier is, als bonus, dat je komt met de nieuwe schakel natuurlijk, naar aanleiding van de muziek die we zojuist hebben gehoord. Jouw suggestie van harte welkom voor de kettingreactie van morgen via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: inmiddels een klassieker als het gaat om de Amerikaanse volksmuziek. African Farewell van Jay Unger. Destijds gecomponeerd voor The City of the Civil War documentaire. Van Ken Burns. Fantastische cineast trouwens. Heel veel mooie documentaires gemaakt. En daarbij dus deze muziek. Die klinkt alsof hij al veel ouder is. Jay Unger hoorden we ook op fiddle. En Molly Mason op gitaar. En daarbij het Nashville Chamber Orchestra onder leiding van Paul Gamble.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

een ode aan de druiven. Ja, in het najaar de druivenpluk, las uvas. En daarvoor Danza de la Molinera, de dans van de molenaarsvrouw. Dat allemaal uit het ballet El Sombrero de Tres Picos, de driekanten steek. Het hoofddeksel Manuel de Falla, componist. En het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Juanjo Mena. En dat allemaal in deze klassieke. Met zometeen muziek van Ludwig van Beethoven, onder andere. En een vooruitblik naar komende donderdagochtend. Kom je ook hier live naar de klassieken. Daar ga ik het zo meteen ook over hebben. Maar eerst, voordat we naar Beethoven gaan luisteren, Claude Debussy, de cortège uit zijn Petite Suite.

NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Woensdag om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied binnen. Israël laat de goederen niet binnen, daarom raken medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen op. Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Ruim 270.000 reizigers in Indonesië zijn getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Hun vluchten zijn geannuleerd, omgeleid of vertraagd. En 7 luchthavens zijn dicht vanwege de kilometershoge aswolk. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen regenachtig, dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Pam pa parappa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: Klassiek. AVRO TROS.

Het Gewandhaus Orkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly in de ouverture Fidelio van Ludwig van Beethoven. Ja, de klassieke gaat door. En even een vraagje. Zien wij elkaar komende donderdagochtend bij de uitzending van dit programma, de klassieke, maar dan live uit Heuvellaan Hilversum? Ik nodig je van harte uit. Het wordt een heel bijzondere uitzending. En helemaal gaaf als jij er ook persoonlijk bij bent. Want het AVROTROS talentproject Virtuos is inmiddels toe aan album nummer 25. 25 keer werden jonge muzici gevolgd op het moment dat hun carrière net begon te versnellen. En heel wat van die namen zijn het predicaat jong talent inmiddels ruimschoots voorbij. En donderdagochtend gaan we dat vieren. Halen we een aantal van hen terug naar de studio. Ivan Petrenko komt spelen. Hij is de 25e muzikus. Net als violiste Hawig Elders. Zo mooi speelden ze op het Prinsengrachtconcert. Joost Willemsen, de harpist. Zangeres Sterre de Cru, die heel veel applaus oogste afgelopen Festival Oude Muziek. En ook Thomas Langlois en het Gimai Trio komen langs. Ze spelen live. We duiken natuurlijk in 25 virtuoos albums. Ja, en je kan er dus bij zijn. Wil je dat toptalent niet alleen op de radio horen, maar ook van heel dichtbij meemaken? Ga dan naar nporklassiek.nl/virtuoos en meld je aan voor de jubileumuitzending van de klassieke donderdag 10 september. En hier is dat Gimaira Trio in muziek van Gustav Mahler.

Annemiek de Bruin, klarinet, Irene Kok, cello en Laurens de Man aan de piano. In Ging heute Morgen übers Feld, een van de lieden eines fahrenden Gezellen van Gustav Mahler, gespeeld dus door dat Chimaira-trio. Zij en vele anderen zullen optreden dus komende donderdagochtend in die speciale uitzending van De Klassieken in Heuvellaan Hilversum. Wees erbij, geef je op via nporklassiek.nl/virtuoos. Ja, en van drie muzici, dat Chimaira-trio, nu naar een heel orkest, concertgebouw orkest, onder leiding van Nicolaus Harnoncourt, in de zesde symfonie van Franz Schubert. Schubert die was toen nog maar 21 toen hij aan dat werk begon. Hij schreef tussen 1817 en 1818 de noten op papier. En dat deed hij in een Wenen, waar de muziek van Rossini op dat moment enorme indruk maakte en populair was. En dat hoor je terug in die zesde van Schubert. Niet dat hij opeens Italiaans wordt, maar er komt iets lichts, iets theatraals in zijn orkestmuziek. Houtblazers die bijna met elkaar converseren. Plotselinge energie en vooral in de finale zo'n vaart alsof ergens achter het orkest ineens een operagordijn opengaat. Maar tegelijkertijd kijkt hij ook nog stevig terug naar de tijd van Haydn, Mozart en Beethoven. Ja, en dat maakt deze zesde eigenlijk zo aantrekkelijk. Jonge componist die nog met één been in die klassieke traditie staat, maar al duidelijk op zoek is naar zijn eigen stem. De zesde van Schubert.

0: Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Hartman Koor. In de symfonie waarin Schubert zowel de klassieke tijd nog even bezoekt. De tijd die vrijwel achter hem ligt. Mozart en Haydn, stukje Beethoven. Als in het heden zich beweegt in de wereld van Rossini. Die enorm populair was toen in Wenen. Met andere woorden, de zesde van Schubert hoorde je hier.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Septura speelde muziek van Claude Debussy. Uit de preludes was dit La fille aux cheveux de lin. En ik blijf een beetje grossieren in Franse titels. Straks Ma bergère est tendre et fidèle. Gezongen door een mezzo-sopraan die furore maakte afgelopen Festival Oude Muziek Utrecht. En voordat het rinnetje klinkt, Ma bergère, eerst de beer nog, maar dan op zijn Frans. L'ours van de Oostenrijker Joseph Haydn. Dat dan weer wel. Tot zo!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Komende donderdag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
2: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
1: Luister donderdag van 2 tot 5 naar Maatwerk. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De NPO heeft minister Letschert van Mediazaken officieel verzocht om de vergunning van aspirantenomroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de koepelorganisatie van publieke omroepen is daar inmiddels genoeg juridische grondslag voor. De NPO wilde tot dusver niet zo ver gaan om de minister te vragen de vergunning in te trekken. Vorige week bleek al dat Letschert van plan is om dat te doen. Dat werd duidelijk nadat het commissariaat voor de media had laten weten dat een uitzending van On past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Morgen wordt een besluit van Letschert verwacht. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaar gemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekend gemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat ze een klopjacht hebben geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers zijn getroffen. Het weer. Naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. En morgen is het regenachtig. En dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

daarmee is de beer los. En zo begonnen we die derde uur van de klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek met de finale uit Symfonie Lourdes, de beer, symfonie nummer 82 van Joseph Haydn. Hanover Band onder leiding van Roy Goodman. En de beer mag niet in de buurt komen van de schaapjes. Die worden gewijd door een herderin en die is vooral afgeleid door de liefde in dit lied van Michel Lambert. Ma bergère est tendre et fidèle.

Veel applaus kreeg ze voor de vertolking van de Tovenares in de opera Alcide van Marin Marais en Louis Lully. Afgelopen Festival Oude Muziek, allemaal live te horen hier op NPO Klassiek in een van onze zomeravondconcerten. En heb ik het over mezzo-sopraan Sterre de Cru. Vorige week met het ensemble van Reinhard van Mechelen die titelrol zong, Alcide, A Nocte Temporis. Sterre de Cru dus daarbij. En hier met het ensemble Jean Petit in Ma Bergère Tendre et Fidèle van Michel Lambert. En verschenen op het label Virtuos van Avro Tros. En Sterre is dus een van die sterren, jawel, die je donderdag aanstaande live mee kan maken in Heuvellaan Hilversum. Want dan zijn we daar met de klassieken. Ik zou zeggen, geef je op via nporklassiek.nl/virtuos. Dan zien we elkaar donderdag.

Halifax in La Spagna. En nu muziek van Johan Nepomuk Hummel, componist die tegenwoordig nog steeds een beetje tussen de stoelen van de muziekgeschiedenis is beland. Stond met één been in de wereld van Mozart en Beethoven. En af en toe hoor je bij hem ineens iets dat al heel verrassend en heel romantisch klinkt. Dat geldt zeker voor zijn derde pianoconcert uit 1819. Ik draai het langzame deel en daarna de finale. Het langzame deel hoor je zo meteen al. Dat is bijna Chopin avant la lettre, dromerige, zingende pianolijn. Een sfeer van verstilling en verlangen. Terwijl Chopin op dat moment nog maar 9 jaar oud was. Maar dat wordt dus Hummel zo meteen. En dat is niet alleen achteraf herinterpreteren. Chopin kende en bewonderde Hummels muziek ook. En juist dit concert wordt vaak genoemd als een van de werken waarin Hummel opvallend vooruitloopt op de Poolse romanticus Chopin. En daarna verdwijnt die droomwereld ineens weer, want de finale is vivace. Lichtvoetig, virtuoos, vol vaart. Hummel als de grote pianist, componist, virtuoos die hij in zijn eigen tijd ook werkelijk was. Maar eerst dus dat dromerige Larghetto. Stephen Huff, solist, English Chamber Orchestra, onder leiding van Bryden Thompson.

0: derde pianoconcert van Johan Nepomuk Hummel. Stephen Huff, solist, en het English Chamber Orchestra onder leiding van Brydon Thompson.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

partij voor de harp die alom aanwezig was. De cadans aangaf van dit andante commodamente. Tweede deel, langzame deel uit de eerste symfonie van Vasily Kalinnikov. Gespeeld door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Nu het Busch trio. En ze spelen het derde deel uit het eerste pianotrio van Antonín Dvořák. Een deel dat klinkt, muziek die klinkt als een zeer prettig gesprek onder vrienden.

0: Antonín Dvořák, gespeeld door het Bush Trio, Allegretto Scherzando uit het eerste piano trio. En terwijl het Bush Trio aan het afronden was, kwam Karin binnen. Dus ja, waar kom je mee binnen, Karin?
1: Nou, wist je dat vandaag dag nummer 250 is van dit jaar? Ik dacht, die zetten we even in het zonnetje met een beetje balletmuziek.
0: Ja. Goedemorgen Nederland is er niks bij. Als je meekijkt via NPO Klassiek
1: Live. Nederland beweegt.
0: Ja, Nederland beweegt. Oh ja, dat is ook die ochtendprogramma's. Omdat je met een half wakker hoofd.
1: Kijkt.
0: Ja, precies. Met een zwarte kop koffie erbij. Sorry. Dat is zometeen in de muziekfabriek.
1: En dat kan ook, daar kun je dus heel goed op bewegen.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad wel waar.
0: Ja, dus ook meekijken als het kan. Dan worden de bewegingen voorgedaan hier in de studio door Karin en Marielle, denk ik. Hier nog wat Richard Rodney Bennett. Ook heerlijk om een beetje mee te bewegen. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan een van de meest geliefde muziekstukken, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het is een bijzondere opname vanaf het World Minimal Music Festival. Een arrangement voor één piano en vier slagwerkers. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, okay. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
5: Ja.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat de uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van AfD verder toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over de maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans heeft op overleven en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister

0: Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media had vastgesteld dat Ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pam, pam, padappa. Pam,
1: padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: NPO Klassiek. Tros.
9: Het is dag nummer 250 van jaar nummer 2026. Hoera, we vieren het met een balletbegin.
8: De Muziekfabriek met Karine Lacour.

Chicago Symphony Orchestra speelde de miniatuur ouverture uit de Notenkraker van Tchaikovsky voor deze goedemiddag, deze maandagmiddag 7 september. Je klassiek lunchprogramma is begonnen, de muziekfabriek. En je kan je voorbereiden op de komende kwartieren een 14e eeuws liefdesbetoon met mannenstemmen en trommels. Ook een nocturne van John Field om de week rustig in te glijden. En ook draai ik graag muziek bij jouw mooie moment. Sudder je ergens op door, stuur het naar deze studio. Wat maakt je blij? Schrijf het op of spreek het in. Gebruik die NPO Luister-app voor de kleine maar fijne dingen die het leven waard maken. Wat stemt je vrolijk?

0: hoorde dan Nikolic bij het Orchestre d'Auvergne. Ze speelde het openingsdeel uit het vioolconcert in D van Giuseppe Tartini.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Chanticleer. Het is een mannenkoor uit San Francisco. Ze bestaan sinds 1978 en zingen renaissance muziek, maar ook ander klassiek en net zo makkelijk jazz of gospel. Ongelooflijk soepele stemmen, technisch hoogstaand. En nu zag ik een nieuwe promotiefoto van ze voorbij komen. Goed nieuws, het betekent bijna altijd een nieuwe cd. Maar wat voor foto. Ik heb wel 10 minuten gekeken. Er wordt niet gelachen door die mannen. Er hebben er een aantal leren jassen aan. Het is een ongelooflijk coole promotiefoto. Ik zal hem zo ook even delen op mijn Instagram, Karine.Lacour. En belangrijker dan de foto is dat er dus inderdaad een nieuw album aankomt aanstaande vrijdag.

11 september is hij voor iedereen. Vandaag vast stiekem voor ons, muziekfabriekers, een track ervan. Douce Dame Jolie van 14e eeuwer Guillaume de Machaut, die zowel heilige als seculiere liederen schreef. Van die laatste categorie is Douce Dame Jolie een voorbeeld. Een betoon van liefde aan een van zijn adellijke beschermvrouwen. Douce.

14e eeuwse liefde. Een lied van Guillaume de Machaut. En Machaut, zo heet ook de cd. Aanstaande vrijdag komt hij uit. De nieuwste release van dit mannenkoor, Chanticleer.

0: Benjamin Frith speelde Nocturne voor piano, nummer 2 van John Field. En daarvoor filmmuziek van Debbie Wiseman uit de film To Olivia.
1: Mooi moment.
0: Happy, happy. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Ik zoek er graag muziek bij. Hier zo rond 00:30 elke dag in de muziekfabriek. Koba, die stuurt een foto van een auto vol appels. Ik ben aan het bijkomen van het verzamelen en vullen van 5 kratten met appels en het plaatsen in mijn auto. Straks naar de perserij om een heerlijke appelsap te laten maken. Jammer dat Hilversum ver weg is, anders kregen jullie wat. Nou ja, wat ongelooflijk lief. En wat veel, Koba. Geniet ervan. Joris Schouwman schrijft: goedemiddag Karien, vandaag heb ik een mooi moment. Eigenlijk vrijdag, maar dat was voorbij je deadline. We zijn namelijk voor het eerst grootouders geworden met een foto van een snoezig babytje erbij. Gefeliciteerd Joris en familie. En luisteraar Maatje, ja hoor, die sprak het in.
2: Hi, ik ben Maatje Lobbezo. Ik speel hoorn in het blaasquintet Contenant. En zaterdag hebben wij een concertje gegeven samen met de Trio Plus. En wij speelden leuke muziek. En wat me het meest is bijgebleven is dan wel de Kloekhart. Kloekhart, die heeft een blaasquintet geschreven. En dat is heerlijk. Dat speelt lekker. Dat is muziek geschreven voor de instrumenten. Het leuke was ook, het was een inloopconcertje in de Kleine Kerk in Veren. En er waren mensen die op basis van posters en dergelijke gewoon bij het concert bleven zitten. En we hadden zulke enthousiaste reacties. Dat is iets waar ik wel op terugkijk. Wat een heerlijk moment in het weekend.
0: Oh, Maatje, dankjewel. En we kregen hier ook bij te horen, ze zit nu op de fiets. Want, vertelde Maatje ons, ze is nu de fietsroutebordjes in Zeeland aan het poetsen. Met een groep vrijwilligers. Dus ter ondersteuning dachten wij, Maatje, hier in bicicletta. Op de fiets uit de film Il Postino.

Hector Ulises Pasarella op zijn bandoneon in bicicletta voor luisteraar Maatje die de fietsroutebordjes in Zeeland op dit moment aan het poetsen is. Succes daar!

0: NDR Radio Philharmonie. Online van Johannes Goritschky speelde de tweede symfonie van Louise Farrenc, deel 2 en deel 3. En ik lees hier in de NPO Luister berichten over welkome zonnen op balkonnen en in tuinen op deze onverwachts zomerse 7e september. Ik zou zeggen, geniet ervan met zo een tango voor klarinetten. Best zonnig, dacht ik.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Dvorak's strijkkwartet. Nummer 12, ofwel zijn Amerikaans kwartet. De finale daar uitgespeeld door het Panosha kwartet. En daarvoor hoorde je de International Clarinets met een tango voor klarinetten van Raymond Descanques. En hoe kan het anders dan met een klassieke symfonie? Richting 1 uur, de Berliner Philharmoniker speelt Sergei Prokofjev.

0: Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Woensdag om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Koverdaas, een onafhankelijke wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport van Verdaas dat hij aanbiedt aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Er is volgens hem veel meer geld nodig, gezien de forse investeringen die nodig zullen zijn. En ook de steeds extremere weersomstandigheden, zoals drogere zomers en veel regen in korte tijd, maken extra geld noodzakelijk. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van AfD toe.

0: De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat Ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaar gemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat ze een klopjacht hebben geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot hooguit 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: NPO Klassiek. Tros.
8: Met zo Amélie, een pianoconcert van Mendelssohn. Vurig vooruit, eerst met deze Feuer-symfonie.
7: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Joseph Haydn's 59e symfonie door Il Giardino Armonico gespeeld, bijgenaamd de Voorjaarssymfonie. Wat fijn dat je luistert, dat je erbij bent. Het is de Muziekfabriek en als je je NPO Luister-app opent, zie je meteen verschijnen een heerlijk radiozender en muziekstijl verbindend project Symfonische Sessies. Zometeen hoor je een van die sessies, gaat in première zelfs hier op zender, na een kalme nacht van Henriette Bosmans, cello en piano.

0: illuster duo. Doris Hochscheid op cello, Frans van Rut op piano, Nuit Calme speelde zij muziek van Henriette Bosmans.
1: Goed idee.
0: Symfonische sessies. Ze zijn los. Je kan even je NPO-luister-app openen. En dan ontvouwt zich een prachtige symfonische sessiewereld voor je. Seizoen 2 alweer van dit project. Waarbij artiesten van allerhande stijlen en grote allure, die horen bij verschillende radiozenders die ons land rijk is, samenspelen met het Radio Philharmonisch Orkest. Dat is voor het orkest spannend, maar voor die artiesten ook enorm. En voor velen echt een droom die uitkomt. Replay, Raccoon, Jet van der Steen, Karsoe, Thomas Olimans. Allemaal kwamen ze langs en maakten ze een nieuwe versie van hun eigen hit. De vrouw achter dit project, ze is heel gewoon gebleven. Dat is onze Jet Berkenhout. En ik vroeg haar vlak voor deze uitzending, waarom is symfonische sessies echt iets voor jou?
2: Wat ik zo mooi vind aan symfonische sessies is dat mensen met een hele andere muzikale achtergrond, die elkaars taal eigenlijk bijna niet verstaan en die ook echt een andere cultuur hebben wat betreft muziek maken, zo graag samen willen werken dat ze zoeken naar de overeenkomsten en dat ze proberen elkaar wel te begrijpen. En met zoveel liefde voor de muziek eigenlijk vooral zoeken naar de overeenkomsten en voelen wat hen eigenlijk bindt. En ja, dat maakt het een project naar mijn hart.
0: Ja, alle muzikale deuren en ramen wijd open dus. En ik mag dus ook nu 1 symfonische sessie laten horen. Het is mijn favoriet. Het is zangeres Karsoe samen met zanger Thomas Olimans. Ze zingen samen Hijo de la Luna met het Radio Philharmonisch Orkest. Dus ik vroeg ook nog even aan Jet, waar kunnen mensen op letten in deze uitvoering van dat beroemde lied?
2: Hijo de la Luna lijkt zo'n lieflijk liedje over de maan, maar eigenlijk is de tekst heel grimmig. En zowel Karsoe als Thomas hadden bedacht dat zij die tekst echt heel goed wilde interpreteren en naar voren wilde brengen. En dat heeft de arrangeur ook bedacht in zijn versie, in zijn orkestrale versie van het stuk. Dus misschien doet deze symfonische versie van Hijo de la Luna de tekst pas echt recht.
0: Ja, spannend, Jet. Nou, we gaan luisteren. In première gaat hij, Thomas Olimans en Karsoe met Hijo de la Luna. Oh.

Dit is toch ongelooflijk gaaf. Thomas Olimans, Karsu en Higo de la Luna. En dit is dus in veel ruimere vorm nog te vinden op die NPO Luister-app. Open die app even. Dan kan je deze en alle andere symfonische sessies beluisteren en de videoclips bekijken. En dat is ook een dikke tip.

0: Philippe Elan, chanteur, samen met het Amstelkwartet Paris, Zeewij. En daarvoor hoorden we De Wals van Amélie, muziek van Jan Tiersen.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Zo hoor je de Italiaanse pianist Roberto Proceda. Gevierd, gerespecteerd, groot Mendelssohn, speler en kenner. En zometeen speelt hij ook Mendelssohns pianoconcert in E-klein. Maar ik las een mooi interview met Proceda waarin hij duidelijk maakt hoe belangrijk lesgeven iets is. En dat is iets waarvan ik denk dat meer muzici dat zouden mogen vinden. Ik citeer Proceda. Doseren is niet een terugval of een nevenactiviteit. Uit keuze, maar ook door het lot, ben ik er pas op 45-jarige leeftijd permanent mee begonnen. Jongeren helpen bij het oplossen van technische, esthetische of interpretatieve problemen helpt mij te begrijpen wie ik ben en welke muziek ik wil maken. Docenten moeten geen klonen creëren, maar twijfel en nieuwsgierigheid stimuleren en de veelheid aan mogelijke benaderingen in de muziek aanwakkeren. Die nieuwsgierigheid hoor je als hij speelt hier samen met het Gewandhausorchester Leipzig.

Roberto Proceda. Op piano bij het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly speelden ze het eerste en het tweede deel uit het pianoconcert in E-klein van Felix Mendelssohn. Hit van de week. Ja, een muziekfabriek-hit voor begin september. Wat past dan beter dan zang, castagnetten, drum in een aria van de mij lange tijd onbekende Spaanse barokcomponist José de Nebra. Maar hij betekende voor de Spaanse opera wat Rameau voor de Franse betekende, las ik, zowel pionier als architect van de heropleving van het genre in de 18e eeuw. En hij schreef onder meer Venus y Adonis, en dat is vorig jaar voor het eerst opgenomen door het ensemble Los Elementos, sinds het 300 jaar geleden in première ging. Het is een opera uitsluitend door vrouwen gezongen, met een mengeling van Italiaanse stijl en Spaanse invloeden, zoals ook in deze hit-aria zeer goed te horen. Cualquiera Mozzuela, welk meisje dan ook, gezongen door Paola Valentina Molinari.

0: Calquiera, Mozuela, een lied van 300 jaar geleden van de Spaanse barokke componist José de Nebra. Kende jij die naam, Sander?
1: Ik ken wel Manuel Blasco de Nebra van de Goedemorgen met Tune.
0: Ja, oh ja, klopt. Maar dit is dus deze weer een andere de Nebra.
1: Wat betekent die naam? Van de duisternis? Van de
0: ja, ik denk het. Het zal iets duisters zijn. Maar hele lichte muziek schreef hij dan weer.
1: Mooie contrasten. Karin Lacour. Ja, ik heb een ontdekking gedaan. Ik weet niet wat je wilde vragen trouwens.
0: Niks, ik had geen vraag. Niks. Ik ben blanco.
1: Ik vul het maar in. Ja. Goed, ja, ik had dit weekend 3 cd's met alles van Alberic Manjar geluisterd. En dan denken wij, Alberic Manjar, kennen wij die niet van niets? Nee, precies, vrijwel bekende naam.
0: Ik wou net zeggen.
1: Straks kennen een derde symfonie. Niet? Ik ga het gewoon eens proberen.
0: Een symfonie?
1: Ja.
0: Ach, wat leuk. Nou, ik ga luisteren, Sander. En ik denk heel veel mensen met mij.
1: Dat mag ik hopen. Ja. Nee hoor, gezellig als je blijft hangen.
0: Bruiloftscène op Hardangerviool.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Wij zijn
5: Medipoint. Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van de klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft in een rapport dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat hij in droge periodes kan worden gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz had niet verwacht dat de radicaal-rechtse AfD zo'n grote verkiezingswinst zou behalen. Hij zei dat hij geschokt is. Zijn partij, de CDU-CSU, werd gisteren bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gehalveerd in zetelaantal. De AfD wist juist ruim 43% van de kiezers voor zich te winnen. Merz' positie staat onder druk, maar is niet van plan af te treden. Hij zegt zich te willen inzetten voor fundamentele hervormingen in Duitsland. NAC Breda heeft trainer Karel Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig, bij hooguit 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Bam, ba, ba, da, ba. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten, tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: Klassiek. Omroep Max.
12: Je staat bij de IJskoman en je ziet al die heerlijke smaken. Ja, dat wil je eigenlijk niet hoeven kiezen, toch? Ik wil alles. Het orkest Les Chèques kent het. Ze spelen alles, van de 17e tot nu.
0: Maatwerk.
12: En dat loopt noodlottig af.
0: Met Sander Zwiep.

0: Ja, dit mag je toch wel een wereldwijde muzikale hoeksteen noemen. Als je in de supermarkt tututum zegt, is de kans best groot dat er iemand een stukje verderop tatatatom meeneuriet. Dit hoop ik toch. Het eerste deel uit de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Door het orkest dat dus eigenlijk alles speelt. Van de vroege 17e eeuw tot nu. De 21ste. Les siècles onder leiding van François-Xavier Roth.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan weer eens op zoek naar de bestemming van vandaag. 16:45 komen we daar aan. En als je het raadt, maak je kans op onze draadloze maatwerk hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Het is een premium exemplaar. De hints van vandaag zijn Oude IJssel, Amphion en De Huut. Wat is de bestemming? En ik weet zeker mensen die in de buurt wonen denken, ah, natuurlijk, eindelijk zijn ze een keer bij ons. Oude IJssel, Amphion, De Huut. Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl.

Het ensemble Les Surprises speelde een chaconne, oorspronkelijk voor orgel geschreven door Johann Pachelbel. Pachelbel, je weet wel van het kanon, de kanon. De tijd waarin we leven is best wel een pittige als het gaat om het vergaren van wijsheid. Je levensvraag bijvoorbeeld, stel je die aan AI, aan je naaste, je geliefde, aan Wikipedia of aan een encyclopedie die al decennia lang in de kast ligt, of aan een influencer op TikTok of zoiets. En hoe bepaal je dan wie het bij het juiste eind heeft? De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid. Zijn tong spreekt gerechtigheid. Die tekst vond Anton Bruckner ook al heel boeiend uit Psalm 37.

0: Koormuziek, vol van wijze woorden over de mond van de rechtvaardige Oostjoensti van Anton Bruckner, gezongen door Tenebrae.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, ik doe thuis altijd wat veldwerk voor dit programma. Dit weekend draaide ik een cd-box met alle orkestwerken van Alberic Magnard. Ik had die klus jaren uitgesteld, want mijn stapel nog te luisteren cd's is enorm. En die naam Magnard, dat zei me helemaal niets. Alberic leefde van 1865 tot 1914. Was de zoon van de hoofdredacteur van Le Figaro. En kon financieel teren op het familiefortuin. Nou, dat maakte dat hij in zijn composities rekening moest houden met niemand anders dan zijn eigen. Nee, het was gewoon wat hij zelf leuk vond. Dat pende hij neer. Hij studeerde bij Massenet en Dandy. En achteraf gezien werd hij zelf de Franse Bruckner genoemd. Oordeel zelf. Symfonie nummer 3 van Alberic Magnard.

Een symfonie uit het sterfjaar van Anton Bruckner, 1896. Symfonie nummer 3 van Alberic Magyar, componist met een bewogen levensloop. In 1914 marcheerden Duitse troepen Frankrijk binnen. En men wilde Magyar's riante villa omtoveren in een kazerne. Nou, dat pikte Alberic niet. Zijn vrouw en kinderen waren al naar een veilig heenkomen. Maar hij zag de soldaten naderen, pakte zijn pistool en schoot als eerste. Helaas werd dat schot gevolgd door Duits vuur en hij overleefde dat niet. Componist Alberic Magyar, duik er eens in, zou ik zeggen. Dit was het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Thomas Sanderling.

0: kerstmuziek.
1: Als iets een wondermiddel is, een mentaal duizend dingen doekje, dan is het wel de muziek. Muziek verheft, verlicht, relativeert en versoepelt. En het geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Dat zijn de mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandagmiddag geven wij het podium aan zo'n held of heldin. En de heldin van vandaag is Iris Oldheten.
2: Mijn naam is Iris Oldheten. Ik geef sinds de opening van Splendor Amsterdam in 2013 aldaar muziekles aan peuters en kleuters. Tijdens mijn conservatoriumtijd kwam ik erachter dat ik het spelen voor kinderen heel uitdagend en leuk vind, omdat kinderen zo eerlijk reageren. In die periode heb ik samen met medestudenten jarenlang kinderconcerten in gymzalen van basisscholen gespeeld. En daar begon mijn fascinatie voor muziekeducatie, bij de verwonderde koppies en de glimmende oogjes. Later werd ik door Stichting Toeval Gezocht gevraagd om als muzikus en docent deel te nemen aan een onderzoeksproject in verschillende kleuterklassen in Landsmeer. Ik heb toen volgens de principes van Reggio Emilia onderwijs leren kijken naar jonge kinderen. Als je ze heel goed observeert en als volwassene de nieuwsgierigheid van de kinderen volgt, zijn ze enorm gemotiveerd om onderzoekend te leren. Juist ook in de kunstvakken, want kinderen leren in 100 talen. Wat ik daar heb geleerd heb ik meegenomen in mijn eigen lessen voor peuters en kleuters in Splendor. Er is altijd ruimte om zelf dingen te ontdekken en te verzinnen. En daar ontdekken mijn leerlingen hopelijk dat ze met muziek een verhaal kunnen vertellen. En wordt een klein vonkje een vlammetje. Ik kom, als ik door Amsterdam fiets, heel vaak leerlingen en oud-leerlingen tegen die zwaaien. En juf Iris roepen. En ik prijs mij gelukkig dat ik ze iets muzikaals heb kunnen meegeven. Veel van de kinderen spelen inmiddels echt een instrument. Op Koningsdag zie ik ze spelen op straat. Het is geweldig om daar mijn kleine steentje aan te hebben mogen bijdragen. Naast de lessen in Splendor programmeer ik voor het Nederlands Philharmonisch en het Nederlands Kamerorkest de schoolconcerten. Dat is mijn eigenlijke werk. Via de klas bereiken wij als orkesten alle kinderen. Niet alleen die kinderen die door hun ouders worden meegenomen. En ook daar zie ik weer wat ik op het conservatorium voor het eerst meemaakte. Verwonderde koppies en glimmende oogjes. Wat een geluk om dat mede te mogen veroorzaken.

0: opperste muzikale spanning via de cello. Giovanni Solima's Violoncel Vibré met het solistensemble Kaleidoscope. Geweldige compositie, je hoorde hier ongeveer de helft in verband met de tijd. Dank aan Iris Oldheten voor die geweldige bijdrage over de verwonderde kopjes en de glimmende oogjes. De onderzoekende leervermogens van kinderen, als je dat zo mag meegeven. Zeer waardevol werk. En Iris, wie horen wij komende week?
1: Ik nomineer als volgende in de reeks Emma Rekers. Zij is als muziekdocent en koordirigent voor mij een heel inspirerend iemand.
0: Emma Rekers volgende week in deze rubriek. Zometeen muziek van George Gershwin, Rameau, Mahler en nog veel meer.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week...
1: Ja, dit kennen we allemaal van Maurice Ravel, maar wij hebben het over een heel ander stuk. Uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.
2: Tombeau de Couperin. Wat zou jij schrijven als je dierbaren zou verliezen in een oorlog?
1: Geen dans. Het zou treurig zijn. Het zou huilerig zijn.
2: Ja, en Ravel doet dit.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
6: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
7: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het bedrijf overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en noemt dat dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat heeft nog niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Geadviseerd wordt om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Deze zomer ging de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR NPO 2.
4: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.

0: klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, en waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
4: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: geschreven in het jaar waarin in Amsterdam de deuren van het Concertgebouw opengingen. 1888, de Mars Joyeuse van Emmanuel Charpentier. Franse muziek, dat is sowieso een beetje de rode draad deze uitzending, maar wel door een Engels orkest gespeeld. BBC Philharmonic onder leiding van Jean-Pascal Tortelier.
1: De bestemming.
0: En dat is een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, dan maak je kans op onze weekprijs. Je weet het, die draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo's, maar belangrijker nog, ruisonderdrukking. In deze lawaaiige tijden. De hints van vandaag zijn Oude IJssel, Amphion en De Huut. En ja, je zegt volgens mij De Huut, maar je kan het misschien ook wel anders schrijven. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oude IJssel, Amphion, De Huut.

volksonderdrukking in deze lawaaiige tijden. De hints van vandaag zijn Oude IJssel, Amfion en De Huut. En ja, je zegt volgens mij De Huut, maar je kan het misschien ook wel anders schrijven. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oude IJssel, Amfion, De Huut.

Ja, muziek van een van de ontelbaar vele takken aan de muziekboom, Charles-Antoine Branche. Het is wel duidelijk in welke branche deze persoon werkzaam was, componisten. Sonaten voor viool en basso continuo door Théotime Langlois de Zwarte en William Christie op viool en clavecimbal. Ga naar npoklassiek.nl, want dit staat op het album van de week.

0: The Kings Singers met One Day van Michel Legrand. Na de finale uit de Petite Symphonie pour Instrument Avant van Charles Gounod. Met het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Christopher Hogwood.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Het is een beroemde verklanking van het Parijse stadsverkeer door de oren van George Gershwin, An American in Paris. Met een hele leuke rol voor instrumenten die je zelden in de concertzaal hoort. Autoklaksons. In een traditionele uitvoering hebben ze de noten A, B, C en D. Dat dachten we tenminste. Beetje die toonhoogte ongeveer. Dus vier klaksons met deze tonen. Nou hebben ze het onderzocht in 2016 aan de Universiteit van Michigan dat het helemaal verkeerd is geïnterpreteerd. Want Gershwin had in zijn partituur A, B, C en D staan. Niet als de namen van de noten, maar gewoon om te zeggen, ja, dit is toeter A, toeter B, toeter C en toeter D. Maar welke hoogtes die hadden, dat lag heel anders. Eens even kijken hoe nauwkeurig het San Francisco Symphony Orchestra het uitvoert.

Een flinke klap werd er gegeven op de slotnoot van An American in Paris. George Gershwin en indrukken op ons continent. San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. En zo'n 40 jaar daarvoor, in 1890, in diezelfde stad, de eerste uitvoeringen van het Requiem van Fauré. De paradijselijke rust van de wereld van vlak voor de massale automobiel.

gespeeld door een alleskunner, een homo universalis. Hij filosofeert op professioneel niveau. Hij beeldt body, ook op professioneel vlak. En hij speelt dus piano Simon Barto met de Allemande uit de suite in A-klein van Jean-Philippe Rameau. Die zelf de moderne vleugel niet heeft gekend, maar ongetwijfeld dit prachtig had gevonden. Daarvoor hoorde je In Paradiso, maar het Requiem van Fauré door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Straks in maatwerk de Variation Symphonique van César Franck. Muziek van Rameau, Leclerc, weer Fauré, Ravel en de bestemming van vandaag. Met heel zachte hand neemt Maler ons mee naar het nieuws van 4 uur.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Woensdag om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Reizen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf en van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag, iets voor achter NPO 2. Per Seconde Reizen. En geen flauwekul.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. De investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van deze zomer. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het blijft droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
8: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
9: Maatwerk, dat was wel echt een soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: muziek bij een kloeke vijfakter gebaseerd op de verhalen van de Persische persoon Zarathustra. Zoroastre, de ouverture van Rameau door Les Talents Lyriques, onder leiding van Christophe Rousset. Fijn dat je luistert naar Maatwerk. Ik ga dit uur iets doen waar ik eigenlijk principiële, ethische, artistieke bezwaren tegen heb. Mijn collega Erik Onnink wist niet wat hij zag toen hij het draaiboek bekeek, maar toch is het nodig in verband hiermee.
1: De bestemming.
0: Ja, dat is een goede cliffhanger, hè? Wij zoeken een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt voor 16:45 vanmiddag, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Dat is onze weekprijs. De hints van vandaag zijn Oude IJssel, Amfion en De Huut. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Oude IJssel, Amfion en De Huut.

Misschien herken je dat wel, dat je na een uur of drie 's middags richting het avondeten steeds meer trek krijgt in zo'n ongezonde snack bij gebrek aan het avondeten nog. Dus een éclair zou er wel in fietsen bij mij. Dit was L'Éclair, 1 letter verschil, maar ze zijn allebei net zo lekker. Jean-Marie Leclerc's vioolconcert opus 10 nummer 4 met Leila Chayek en het barokorkest La Cetra.

0: De Cantique, de Jean Racine van Gabriel Fauré, gezongen door Accentus met dirigent Laurence Equilpé.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: 4:08 op maandagmiddag, muziek van César Franck. Als je het begin van deze maatwerk hebt gemist, dan heb je de derde symfonie van Alberic Manjar ook niet gehoord. Ik zou zeggen, spoel het bandje maar terug of beluister die muziek van Manjar ergens anders. Dat was namelijk iemand die leefde aan het einde van de 19e eeuw, begin 20e in Frankrijk. En die een beetje voortbouwde op een muzikaal voorbeeld van hem. Dat was César Franck. Die had succes gekregen met een werk genaamd Les Djinns, een symfonisch gedicht voor piano en orkest. Dat was in première gegaan met pianist Louis Gemmer. En het was zo'n succes voor Franck dat hij tegen Louis zei: ik zou jou bedanken met een leuk kleinigheidje. Ik bedenk wel wat. Nou, dat kleinigheidje werd een volgend orkestwerk van dik een kwartier lengte. Hij schreef het in 1885 en het werd volgens critici een volmaakt samengaan van piano en orkest. De Variations Symphoniques, hier met Cédric Tiberghien aan de piano en het orkest van Luik.

Dat waren de Variations Symphoniques van César Franck met pianist Cédric Thiberguien en het Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van François-Xavier Rood. En dit was het laatste station voor de bestemming van vandaag. Het Quatuor Ebène tokkelt ons er naartoe met muziek van Ravel. En als ik het over tokkelen heb, dan denken we natuurlijk aan dit deel uit zijn strijkkwartet, ook bekend van een zeker tv-programma.

0: de bestemming.
1: En als je geen pizzicato kan spelen, dan kun je altijd de bestemming spelen. Er is altijd iets te spelen. En de hints vandaag waren Oude IJssel, Amphion en De Huut. Dagfinalist is geworden Geertrui van de Kraats uit Maassluis. Geertrui schrijft: beste mensen, de bestemming is Doetinchem. De Oude IJssel loopt door Doetinchem en is de mooiste rivier van Nederland. Kijk, kijk. Amphion is de schouwburg en De Huut is een wijk. Daar woont mijn zus. En ik zat er vroeger op de middelbare school. Iedere dag 15 kilometer fietsen heen en terug. Ik kan helaas de muzikale raakvlakken niet voor jullie opnoemen. Geeft niks, Geertrui. Het antwoord was helemaal goed. Doetinchem en die muziek, ja, daarvoor worden wij er weer betaald. Ik zei eerder dat ik vanmiddag iets ging doen wat tegen mijn principes indruist. Ga je Joep Beving draaien? Appte Rutger Lempertz toen. Rutger, you know me too well. Geboren in Doetinchem, pianist Joep Beving.

Ja, met authentieke pedaalgeluiden en de bediening van het pedaal en het niet gesmeerd zijn van het pedaal. Het voegt wel iets toe hoor. Little Waltz en Transfiguration van Hugh Beving, ook gespeeld door Hugh Beving. Hierna podium met Hans Hofmans. En op 7 september van het jaar 1911 werd de Franse dichter Guillaume Apollinaire gearresteerd. Hij werd ervan verdacht de Mona Lisa te hebben gestolen. Foei, jongen. In Maatwijk is het laatste woord aan hem. Hij zei, af en toe is het goed om even te pauzeren in ons streven naar geluk. Af en toe is het goed om gewoon gelukkig te zijn.

0: NPO Klassiek. Komende donderdag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister donderdag van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart vol eerbetoon een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechter in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op meerdere manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Het is onduidelijk waarom ze dat deden. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is daar. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. En luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR NPO 2.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
11: Podium van maandag 7 september. Goedemiddag, van harte welkom. Zaterdag opende het nieuwe seizoen van de Nationale Opera op het programma De Dubbelbil Pagliacci Cavalleria Rusticana. Na zessen wat de kranten erover schrijven. Violist Simone Lamsma debuteerde vrijdag in de BBC Proms in Londen. Straks blikt ze terug en horen we een fragment van de prachtige opname. Het gaat goed met de Nederlandse podia. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. De branchevereniging voor podia. Dat vandaag uitkwam, dat rapport. Zometeen een gesprek met directeur Jenny Booms.

0: Strijkkwartet van Joseph Haydn, gespeeld door het Dudok Quartet Amsterdam. Een van de succesvolle kwartetten op de Nederlandse podia. En over die Nederlandse podia gaan we het zo meteen hebben met Jenny Booms, directeur van de VSCD. Maar eerst even een blik op de weg. 5:10. Goedemiddag, Bianca Damink.
1: Hallo Hans. Ja, het is her en der behoorlijk druk, vooral in het midden van het land. Het heeft te maken met de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is in beide richtingen dicht, want er zijn problemen met de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg ook de komende 2 dagen in ieder geval dicht blijft. En het verkeer moet intussen omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Maar het is wel behoorlijk druk op veel alternatieve routes.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Het gaat goed met de Nederlandse podia. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de VSCD, de branchevereniging voor podia, dat vandaag uitkwam, dat rapport. 16 miljoen podiumbezoeken legden we afgelopen jaar af. 16 miljoen. Stijging van maar liefst 10%. Die stijging is volgens de VSCD niet langer alleen te verklaren als herstel na corona, maar als structurele groei van vraag naar culturele evenementen. Ook met de spreiding zit het goed. Gemiddeld hoeft de Nederlander niet meer dan 5 kilometer te reizen voor een cultureel podium. Aan de lijn heb ik Jenny Booms, directeur van de VSCD. Dag Jenny Booms.
3: Goedemiddag.
0: De VSCD presenteerde een rapport vol hoopgevende cijfers. Is dat voor jou als directeur?

0: Strijkkwartet van Joseph Haydn, gespeeld door Dudok Quartet Amsterdam. Een van de succesvolle kwartetten op de Nederlandse podia. En over die Nederlandse podia gaan we het zo meteen hebben met Jenny Booms, directeur van de VSCD. Maar eerst even een blik op de weg. 5:10. Goedemiddag, Bianca Damink.
1: Hallo Hans. Ja, het is her en der behoorlijk druk, vooral in het midden van het land. Het heeft te maken met de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is in beide richtingen dicht, want er zijn problemen met de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg ook de komende 2 dagen in ieder geval dicht blijft. En het verkeer moet intussen omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Maar het is wel behoorlijk druk op veel alternatieve routes.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Het gaat goed met de Nederlandse podia. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de VSCD, de branchevereniging voor podia, dat vandaag uitkwam, dat rapport. 16 miljoen podiumbezoeken legden we afgelopen jaar af. 16 miljoen. Stijging van maar liefst 10%. Die stijging is volgens de VSCD niet langer alleen te verklaren als herstel na corona, maar als structurele groei van vraag naar culturele evenementen. Ook met de spreiding zit het goed. Gemiddeld hoeft de Nederlander niet meer dan 5 kilometer te reizen voor een cultureel podium. Aan de lijn heb ik Jenny Booms, directeur van de VSCD. Dag Jenny Booms.
3: Goedemiddag.
0: De VSCD presenteerde een rapport vol hoopgevende cijfers. Is dat voor jou als directeur, wat sprong eruit?
3: Nou, het totale bereik sprong eruit en de stijging natuurlijk. We zijn ongelooflijk blij dat de podiumsector zich blijft ontwikkelen in die zin qua publieksbereik. We zien dat het aanbod toeneemt, maar bovenal dat de vraag naar live podiumervaringen toeneemt. En dat stemt ons natuurlijk heel erg positief.
0: Ja, gemiddeld genomen gaat het goed met die podia dus. Maar als je inzoomt, zijn er ook bij veel podia financiële problemen. Maar liefst 1/3 van de podia had een negatief resultaat aan het einde van het jaar. Wat gaat er schuil achter die cijfers?
3: Ja, we merken dus dat de podia zijn niet gegarandeerd dat zij subsidie van de gemeente krijgen. Leunen daar wel erg op. En in heel veel gemeentes gaat het wel goed. Maar wij blijven pleiten eigenlijk vanuit de branchevereniging voor een wettelijke verankering van de podiumkunsteninfrastructuur. Zodat gemeentes eigenlijk dat als een wettelijke taak toebedeeld krijgen. Zodat je ook niet bang hoeft te zijn dat bij bijvoorbeeld grote nieuwbouw of verbouwingsplannen of verduurzaming, wat ongelooflijk veel aan de hand is bij onze leden, dat het eigenlijk een vanzelfsprekendheid is. En ik denk dat dat zou helpen voor de podia die nu nog niet goed uitkomen. Nogmaals, de cijfers overal, dus gemiddeld, zijn heel positief. Maar we zien dat dat niet voor iedereen geldt. En met name dat men ook nog wel lijdt onder de hoge inflatie en de achterblijvende indexatie, zeg maar, vanuit 2022. Ja. Dus dat is ons pleidooi. Maar bovenal zijn we gewoon vooral heel erg tevreden met deze resultaten.
0: Het rapport gaat over alle podiumkunsten, vanzelfsprekend. Even inzoomend, het beeld voor de klassieke sector. Kunnen concertzalen nog lering trekken?
3: Nou, wat we zien is dat wij hebben 160 leden in totaal en dat ruim 100 van de podia klassieke muziek programmeert. Dus dat is denk ik heel positief om te vermelden. En ook dat de zalen bij klassieke muziek vol zitten. Dus we hebben de zaalbezetting bij klassieke muziek 500 stoelen gemiddeld. Dus dat is heel erg positief. Ja, we zien dan ook dat per genre, als je kijkt naar de verschillende genres, dan zien we dat klassieke muziek, het aandeel uitvoeringen is 10% van het totaal. En dat is dus echt best wel heel positief. Daar zitten ze net boven gemiddeld als ik kijk naar alle andere genres.
0: Ja. De spreiding van podia is volgens jullie rapport dus uitstekend. Hè? Je hoeft dus niet meer dan 5 kilometer te reizen voor een cultureel podium. Maar kijk je naar het aanbod van klassieke muziek, dan blijkt dat meer dan 60% van het aanbod in de Randstad is. Dat is 3 keer meer dan bij populaire muziek, begrijp ik. Is dat oplosbaar? Is dat een probleem eigenlijk?
3: Ja, dat kun je je afvragen natuurlijk. Ik denk dat, wij verzamelen de cijfers. Dus wat ik nu ga zeggen, dat is een interpretatie. Maar ik denk dat bijvoorbeeld in de Randstad veel internationale uitvoeringen te zien zijn, waar mensen door het

0: hele land op afkomen. Die bereidheid is er dus ook om te reizen voor klassieke muziek. Wat ik eerder zei, ruim 100 podia programmeren klassieke muziek. En toch is het zo dat het natuurlijk makkelijker is voor een cabaretier om op alle podia te staan. Omdat die voorzieningen er, één persoon die kan op een klein of een groot podium staan. Klassieke muziek is natuurlijk gewoon puur vanuit praktische overwegingen iets lastiger om te programmeren. En dan denk ik dat dit, dit is alsnog 40% spreiding door het hele land. Je ziet dat er veel vraag is naar klassieke muziek. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een heel mooi beeld geeft van hoe klassieke muziek ook gewaardeerd wordt door het publiek.
1: De liefde is er. Veel dank, Jenny Booms, zeker. Directeur van de VSCD, over het rapport dat net uitgekomen is. De jaarlijkse bezoekers naar de podia in Nederland. 16 miljoen podiumbezoeken hebben we met z'n allen afgelegd. Van dat kwartet in Amsterdam, duo kwartet naar Amsterdam, gaan we naar de regio. Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Hartmut Hentgen, met het tweede deel uit de vijfde symfonie van Beethoven.

0: Het Noord-Nederlands Orkest, geleid door Hartmut Hentgen, in het tweede deel uit de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Een succesvol ensemble buiten de Randstad. En daar draait het ook om in het jaarlijkse rapport van de VSCD, dat het niet alleen in de Randstad gebeurt, maar ook in Noord en Zuid en in Oost-Nederland. Het is een prachtig voorbeeld daarvan. Goed, in het Amsterdamse Concertgebouw, terug naar de Randstad, is de zomerprogrammering ten einde. 100.000 mensen waren er in juli en augustus op afgekomen. In Londen gaat de grote broer, de BBC Proms, nog even door. En drie Nederlanders maakten daar dit jaar hun solodebuut deze zomer. Eerder waren dat de pianobroers Lucas en Arthur Jussen. En vrijdag was het dan de beurt aan violist Simone Lamsma om in een afgeladen Royal Albert Hall te soleren in het vioolconcert van Benjamin Britten. We spraken haar vandaag even en vroegen hoe haar debuut was verlopen.
1: Het was een geweldige ervaring om mijn Proms debuut te mogen maken afgelopen vrijdag. Extra bijzonder voor mij om dit te mogen doen met het vioolconcert van Britten. Met het Royal Liverpool Philharmonic, waar ik een heel hechte band mee heb. En Andrew Menzie als dirigent. En ik moet zeggen, de sfeer in een volle en zo gigantische Royal Albert Hall is echt uniek. De gezamenlijke stilte en vervolgens de warmte van al die mensen aan het eind van het vioolconcert zal ik echt nooit meer vergeten. Het was een absoluut hoogtepunt.
0: Violist Simone Lamsma dus afgelopen vrijdag in de Albert Hall in Londen. Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van Andrew Menzie. Op npoklassiek.nl/podium staat een artikel over haar, met haar. En het vioolconcert van afgelopen vrijdag, dat zetten we erop. Verschijnt binnen nu en een uur ongeveer. Dit is het eerste deel eruit. Benjamin Britten door violist Simone Lamsma.

Het begin van het vioolconcert van Benjamin Britten. Wat een bijzonder stuk is en blijft het toch. Violist Simone Lamsma met de Royal Liverpool Philharmonic. Afgelopen vrijdag in de Royal Albert Hall in Londen. Tijdens de BBC Proms dirigent Andrew Manzi. Het concert kun je beluisteren op npoklassiek.nl/concerten. Indrukwekkend. Dit is muziek van Cyril Scott. Door artistiek leider van Delft Chamber Music Festival. Gaan we het zo meteen over hebben. Pianist Nino Gwetatse.

Summerland van Cyril Scott door pianist Nino Guetatze. Ze is artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival, dat woensdag weer aftrapt met optredens op verschillende plekken in Delft. Vanaf 1:00 middags het tromboneensemble, pianist Alexander Kaptein en de muzikale opening later op de middag op het Vesterplein door Nino Guetatze zelf. Delft Chamber duurt nog tot en met volgende week zondag. Naast kamermuziek ook masterclasses, fietsrouteconcerten en baby- en peuterconcerten. Altijd leuk. En woensdagavond aanstaande is er op deze zender ook live een concert mee te maken. In het avondconcert is in de live bij met Nino Guetatze. In de Grote Kerk in Alkmaar woensdagavond het laatste concert van een reeks zomerconcerten. Bezoekers van de serie konden verzoeken indienen voor een orgelwerk dat ze graag zouden willen horen. Dat levert een bonte keuze op. Woensdag met muziek oud en nieuw van Bach tot Bert. Woensdagavond in de Grote Kerk in Alkmaar om 19:15. Dan op de valreep nog een concerttip voor de sprinters. Heel bijzonder, vanavond in het Concertgebouw neemt dirigent Manfred Honeck zijn Pittsburgh Symphony Orchestra mee voor de opening van de concertserie Wereldberoemde Symfonieorkesten in het Concertgebouw. Het is een prachtig orkest. En juist die combinatie van Pittsburgh en Honeck, ze zijn al 20 jaar bij elkaar en dolgelukkig met elkaar. Op het programma onder andere het Vioolconcert van Barber en deze 9e symfonie van Dvorak, die ze net hebben opgenomen.

0: De vonken spatten er vanaf bij de Pittsburgh Symphony Orchestra, geleid door Manfred Honeck. Een recente cd, en vanavond spelen ze het ook in het Concertgebouw als eerste in de serie wereldberoemde symfonieorkesten Pittsburgh, geleid door Manfred Honeck, straks om 7:15. Nu even tijd voor de ANWB met Bianca Damink.
1: Het is voornamelijk heel druk op de wegen in het midden van het land. Heeft te maken met de afgesloten A28. Die is dicht bij Nijkerk in beide richtingen door problemen met een brug. Het gaat waarschijnlijk ook nog een paar dagen duren voor die weg weer vrij is. Het is daardoor erg druk op omliggende wegen zoals de A6, N305, de N301. En omrijden kan ook via Apeldoorn, niet filevrij. Maar dat is in ieder geval over de A1 en de A50 of andersom.
0: De Nationale Opera begon het nieuwe seizoen afgelopen weekend met Cavalleria Rusticana en Pagliacci. Zometeen de reacties in de kranten. Dit is het album van de week. Even aanstippend, Jean-Philippe Rameau, een air uit Castor et Pollux. Door duo Théotime Langlois de Zwarte, jonge meesterviolist. En de oude crack William Christie, klavecimbal.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan een van de meest geliefde muziekstukken, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het is een bijzondere opname vanaf het World Minimal Music Festival. Een arrangement voor één piano en vier slagwerkers. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen en een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 8400 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. De investeringsmaatschappij Aurelius gaat daar defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Door de overname blijft zeker 1 fabriek nu open. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. De Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking. In het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Reizen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf en van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag, iets voor achter NPO 2. Per Seconde Reizen. En geen flauwekul.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: NPO Klassiek.

0: NTR. Podium met Hans Hafmans.
1: We gaan het zo meteen hebben over twee geliefde en bekende opera's die op één avond uitgevoerd worden. Cavalleria Rusticana en Pagliacci zijn weer te zien en te horen in Amsterdam. Dit is een recente plaat van het Residentieorkest, geleid door Jeroen Merkel, met ontdekkingen. Dit komt bijvoorbeeld uit een opera van Camille Saint-Saëns, Étienne Marcel. Wie kent die opera? Een ballet eruit.

0: ballet uit de opera Etienne Marcel van Camille Saint-Saëns, door het residentieorkest geleid door Joen Merkel, residentieorkest middels thuisbasis, die mooie concertzaal in Den Haag, Amare. Het gaat goed met de Nederlandse podia, blijkt uit het jaarlijkse rapport van de VSCD, de branchevereniging voor podia, dat vandaag uitkwam. 16 miljoen podiumbezoeken legden we met z'n allen af het afgelopen jaar, een stijging van maar liefst 10%. Ik had een uur geleden Jenny Booms aan de telefoon, directeur van de organisatie VSCD. Positieve cijfers, maar er zijn ook wel problemen. Veel podia kennen financiële problemen. Maar liefst een derde van de podia had een negatief resultaat aan het einde van het jaar. Wat moet er veranderen, vroeg ik Jenny Booms.
1: Maar wij blijven pleiten eigenlijk vanuit de branchevereniging voor een wettelijke verankering van de podiumkunsteninfrastructuur, zodat gemeentes eigenlijk dat als een wettelijke taak toebedeeld krijgen. Zodat je ook niet bang hoeft te zijn dat bij bijvoorbeeld grote nieuwbouw of verbouwingsplannen of verduurzaming, wat ongelooflijk veel aan de hand is bij onze leden, dat het eigenlijk een vanzelfsprekendheid is.
0: Een verankering, een garantie voor het voortbestaan van die podia, zodat ze met positieve cijfers kunnen eindigen elk jaar. Jenny Booms, directeur van VSCD. Van het residentieorkest nu naar Nederlandse kamermuziek, het Van Baarle-trio. Ze spelen het pianotrio in A-klein van Maurice Ravel.

0: 16 miljoen podiumbezoeken legden we met z'n allen af het afgelopen jaar. Een stijging van maar liefst 10%. Ik had een uur geleden Jenny Booms aan de telefoon, directeur van de organisatie VSCD. Positieve cijfers, maar er zijn ook wel problemen. Veel podia kennen financiële problemen. Maar liefst een derde van de podia had een negatief resultaat aan het einde van het jaar. Wat moet er veranderen, vroeg ik Jenny Booms.
1: Maar wij blijven pleiten eigenlijk vanuit de branchevereniging voor een wettelijke verankering van de podiumkunsteninfrastructuur. Zodat gemeentes eigenlijk dat als een wettelijke taak toebedeeld krijgen. Zodat je ook niet bang hoeft te zijn dat bij bijvoorbeeld grote nieuwbouw of verbouwingsplannen of verduurzaming, wat ongelooflijk veel aan de hand is bij onze leden, dat het eigenlijk een vanzelfsprekendheid is.
0: Een verankering, een garantie voor het voortbestaan van die podia, zodat ze met positieve cijfers kunnen eindigen elk jaar. Jenny Booms, directeur van VSCD. Van het residentieorkest nu naar Nederlandse kamermuziek, het Van Baarle-trio. Ze spelen het pianotrio in A-klein van Maurice Ravel.

0: Het slot van het pianotrio van Maurice Ravel door het Nederlandse Van Baarle trio. Ze bezoeken regelmatig natuurlijk de Nederlandse podia. En daar gaat het goed mee, ook in de klassieke sector. Dat is goed om te horen. 6:15, inderdaad tijd voor de ANWB, Bianca Damink.
1: Het is vooral in het midden van het land nog behoorlijk druk. Dat heeft te maken met de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht ter hoogte van Nijkerk door problemen aan een brug daar. En het verkeer moet intussen omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Het operaseizoen bij de Nationale Opera is zaterdag geopend met de première van het traditionele tweeluik Pagliacci, Cavalleria Rusticana. Recensenten prijzen vooral het operakoor en het Nederlands Philharmonisch Orkest, geleid door Andrea Battistoni, met termen als muziek die vleugels kreeg, muzikaal raffinement, warmbloedigheid en mediterrane zindering. Het intermezzo in Cavalleria Rusticana oogst een ovationeel open doekje, schrijft de Volkskrant. De regie van Robert Carson gooit ook hoge ogen, vooral bij Pagliacci. Maar in Cavalleria Rusticana kostte het veel inlevingsvermogen om in een verkleedruimte met TL-lampen een zonnig Siciliaans landschap te zien, schrijft Trouw. Kun je iets bij voorstellen. Ook over de zangers in Cavalleria schreef Trouw minder positief. Tenor met een te krachtige stem zonder nuance en een mezzosopraan te veel op afstand. Maar tenor Riccardo Massi maakte wel indruk op de krant. Hij gaf de aria Vesti la Giubba veel drama en cynisme mee. Hier is hij, Riccardo Massi bij de Nationale Opera, Nederlands Philharmonisch onder Andrea Battistoni, met die aria Vesti la Giubba.

Vesti la Giubba uit Pagliacci van Ruggero Leoncavallo. Riccardo Massi, tenor, Nederlands Filharmonisch Orkest. Geleid door Andrea Battistoni. Vorige week overleed de Spaanse cellist Elias Arescuren. En gold als pionier op het gebied van de hedendaagse cellomuziek. Speelde jarenlang een belangrijke rol in de ontwikkeling en verspreiding daarvan. In Nederland werd hij onder meer bekend als oprichter van Conjunto Iberico, later het Cello Octet Amsterdam. In die tijd was er nauwelijks muziek voor acht celli, maar daar heeft hij verandering in gebracht. Elias Arescuren, hij gaf allerlei componisten opdracht te schrijven voor het ensemble. Dit is het Cello Octet Conjunto Iberico in die beginjaren onder leiding van Elias Arescuren, met een prelude uit een Bagianas Brasileiras van Eitor Villalobos.

Het cello-octet Conjunto Iberico, opgericht door Elias Ariscuren, hier in deze prelude uit de Bagianas Brasileiras nummer 1 van Aitor Villalobos. Hij heeft veel betekend voor het Nederlandse en internationale muziekleven, Elias Ariscuren. Vorige maand, 20 augustus, overleed de Roemeense stersopraan Iliana Cotrubas. Ze maakte in de jaren 70 furoren in de grote operahuizen in Europa en de Verenigde Staten. Voor haar grote carrière begon deed ze mee aan het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch en dat won ze. Deze week laten we haar mooiste opname horen in Podium en vandaag, het kan niet anders, beginnen we met haar favoriete componist Wolfgang Amadeus Mozart.

Ach, ich fühl es, es ist verschwunden, uit die Zauberflöte van Mozart, sopraan Eliane Kotrubas als Pamina. Ik heb die Zauberflöte al heel vaak gezongen en ik kan je zeggen, ik krijg er nog steeds geen genoeg van. Met Mozart ontdek ik elke keer weer zoveel moois, zei Kotrubas over deze rol, over deze opera. Dit was 1978 trouwens. Mozart dus haar favoriete componist, rollen als Susanna in Le Nozze di Figaro, Ilia in Idomeneo en Pamina in die Zauberflöte. Dit komt uit Le Nozze di Figaro. Hier is het te horen als Susanna, vierde acte, De vieni non tardar.

De Vieni non tardar, uit vier acten, de Notte di Figaro van Mozart. Sopraan Eliane Kotrubas als Susanna Wiener Philharmoniker, onder leiding van Herbert von Karajan, 1976. Deze week vieren we de sopraan Eliane Kotrubas in de gouden opname. Ze overleed afgelopen maand. Het Leon Coro Quartet met pianist Florian Müller. Het Leon Coro Quartet, genomineerd voor een Edison Klassiek in de categorie Kamermuziek voor hun album met Weense componisten. Ze zijn vanavond te horen in het avondconcert, opname die we maakten in de Evangelische Broedergemeente in Zeist, tijdens de Zeister Muziekdagen. Opnieuw het Leon Coro Quartet met pianist Fabian Müller, straks in dat prachtige piano quintet van Robert Schumann. Hier te horen vanaf de CD die genomineerd is met een strijkkwartet van Schumann.

Prachtig dat majeur en mineur elkaar zo afwisselt. Even de zon, dan weer een wolk. Het derde strijkkwartet, tweede deel van Robert Schumann door het Leon Koro kwartet. Niet de genomineerde cd voor Edison Klassiek, dat is Weense muziek. Berg en Weben bijvoorbeeld. Dit komt van een andere plaat. Zijn straks te beluisteren dus vanaf 8 uur in het avondconcert met het piano quintet van Schumann. Recent album van het ensemble Tumbleweeds, een jong Frans oude muziekensemble, opgericht door fluitist en trombonist Claire Ombelin Mühlmeier. Oude muziek hier, soms een beetje bekend, soms onbekend. Ach, een van de pioniers van de instrumentale muziek in de 17e eeuw, Biagio Marini, Italiaan.

0: sonate van Biagio Marini, een van de pioniers in de 17e eeuw van de instrumentale muziek, hier gespeeld door het ensemble Tumbleweeds. In weerwil van de naam, het is een jong Frans ensemble. Nieuw album. Morgen meer, maar nu eerst Opium met Annemieke Bosman. Annemieke, met wie ga je praten?
1: Ik ga praten met Kairi Loke. Zij is een Estse schrijfster, maar ze heeft ook banden met Nederland. Dus haar roman Dans het stof uit de vloer heeft ze wel in het Ests geschreven. Maar is nu naar het Nederlands vertaald en daar komt ze over vertellen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Gaat het over twee culturen?
1: Nou, nee, het gaat toch wel heel erg over Estland. En aangezien ik daar eigenlijk praktisch niks van af weet, hang ik aan haar lippen. Want ik wil daar nu alles van af weten.
0: Gaan wij ook doen. Ja. Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar het Delft Chamber Music Festival. We zijn live bij het dromerige en kleurrijke openingsconcert. Luister mee. Woensdag om 8 uur het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Wijzen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf en van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag, iets voor achter NPO 2. Per Seconde Wijzen. En geen flauwekul.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM zegt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de arrestatie werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekend. Verslaggever Nicole de Vever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van FC Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer, veel bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. In het zuiden kan het eerst nog 24 graden worden. In de regen is het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
12: Goedenavond, van harte welkom. Het is aan schrijfster Kairi Loke te danken dat het werk van auteurs als Annie M.G. Schmid en Annette Schaap ook in Estland te lezen is. Ze vertaalde onder andere Floddertje en Lampje voor de lezertjes van haar geboorteland. En dat zijn er nogal wat. Want voor de uitzending begon vertelde ze me dat er jaloersmakend veel wordt gelezen in Estland, ook door de jeugd. Zelf schrijft ze ook kinderboeken. Maar vanavond ga ik het met haar hebben over haar eerste boek voor volwassenen, Dans het stof uit de vloer. En dat verscheen oorspronkelijk in het Ests en werd dan weer naar het Nederlands vertaald door Frans van Es. In Estland is het inmiddels een daverend succes en Kairi Loke gaat ons daar zometeen alles over vertellen. Nou, zeg je Estland, dan zeg je natuurlijk Arvo Pärt, roepen alle luisteraartjes thuis. We beginnen met muziek van hem, een wiegelied, zoals de grootmoeder van het meisje in het boek ook tal van Estse of Estische volksliedjes voor haar zong.

0: Est's Philharmonische Kamerkoor en het Tallinn Kamerorkest hoorde je met het wiegelied Couscous Calice, wat gok ik zoiets betekent als suja suja kindje. Ik kijk met een schuin oog naar Kairi Loke, mijn gast van vanavond. Klopt dat nou? Couscous Calice, betekent dat nou suja suja kindje? Of?
1: Hallo, bedankt voor de uitnodiging. Nou, eigenlijk niet. Het betekent zacht zacht liedje, ja, liefde. Het is een liedje voor een baby.
0: Je vertelde daarnet voor de uitzending dat je runeliederen hebt in Estland. Dit is een bewerking van Arvo Pärt van een traditioneel wiegeliedje. Is dat dan ook echt zo'n runelied dat jij weet? En wat is een runelied eigenlijk?
1: Nou, een runelied is eigenlijk een heel oud liedje, waar één vrouw, meestal was het een vrouw, gaat zingen en dan de rest van de mensen gaan repeteren, daarachter zeggen. En het was tijdens de donkere wintermaanden, dus het was ook een soort van samenkomen en iets samen doen. En die woorden zijn wel, er zit heel veel kracht in, vind ik. Dus die zijn door de generaties verder gegeven. Dus het is een belangrijke muzieke traditie in Estland.
0: Je bent hier om te praten over je roman Dans het stof uit de vloer. Daarin volgen we een opgroeiend meisje in Estland dat haar kinderjaren doorbrengt bij haar grootmoeder. Die grootmoeder is heel belangrijk voor haar. Het is een soort Astrid Lindgren grootmoeder, vind ik zelf. Vrijzinnig en niet sentimenteel, maar wel erg lief en veilig voor dat meisje. En ze voedt haar eigenlijk op met de overtuiging dat de natuur en zij met elkaar verweven zijn. Er zit veel magie, schoonheid van de natuur in je boek. Het is een heel zintuigelijk boek. Je bent heel dicht bij het meisje, of eigenlijk in het meisje. En je beleeft alles door wat zij met haar zintuigen in zich opzuigt. Jij bent zelf ook bij je grootmoeder opgegroeid. Zong zij dan ook bijvoorbeeld Couscous Calice, dat soort liedjes voor je? Wat zong ze voor je?
1: Dat niet, maar wel heel veel verschillende liedjes. En zij heeft me ook heel veel voorgelezen. En ik denk dat eigenlijk, en zij was eigenlijk mijn overgrootmoeder. Dus we hadden, zij was 80 jaar oud toen ik was geboren. En ze heeft me veel gedichten voorgelezen. En ik denk eigenlijk dat mijn schrijfstijl heeft ook iets te doen met dat ritme van dat poëzie.
0: Ja, jij hebt dus kinderboeken uit het Nederlands naar het Est vertaald, maar je hebt dus niet je eigen boek dan in het Nederlands geschreven of zelf naar het Nederlands vertaald.
1: Nee, want dat kan echt niet. Je moet altijd naar je moedertaal vertalen. Dus ik heb wel schrijvers gekozen die ik heel van hou. Dus Annie M. G. Schmid was ook een van mijn kindertijdheldinnen. Want zij is ook heel bekend in Estland. En Wiplala zit in elke schoolprogramma. Alle Estse kinderen hebben het gelezen.
0: Wat grappig. En waarom slaan juist die boeken van Annie M. G. Schmid zo aan? Ik snap dat omdat het voor mij totaal Nederlands aanvoelt. Maar hoe is dat voor een Estse kind? Waar slaat die op aan in die boeken van haar?
1: Nou, ik denk de wereld en de toon van haar schrijven is ook best noordelijk. In Estland kent elke kind natuurlijk Astrid Lindgren. Zij is een grote held. Maar ik denk Annie M. G. Schmid heeft ook, lijkt een beetje op Astrid Lindgren's werk. Dus ook die laconie en die humor, maar ook de warmte dat erin zit. En
0: dus dat vond je leuk om te vertalen zelf?
1: Zeker, ja. En ik was heel verbaasd dat Floddertje nog niet was verteld. Want Appeltje en heel veel andere boeken van Annie M. G. Schmid waren al lang verteld.
0: Dat is natuurlijk een volkomen anarchistisch boek.
1: Zeker.
0: misschien kon dat nog niet meteen.
1: Ja, daarom vind ik het ook zo leuk. Ja. Want ik ben ook een beetje anarchistisch, vind ik.
0: Ja, nee, ik heb er als kind ook intens van genoten. Maar je zei, je moet eigenlijk je eigen boeken wel echt in je moerstaal schrijven. Dus dat gebeurt gewoon dan in het Ests. Dat staat het dichtst bij jou. Nu stond die taal onder druk tijdens de overheersing. Estland is door veel naties overheerst. Hè? De Pruisen, de Russen, de Zweden, de Denen, wie heeft er niet gezeten? En wat ik ooit begrepen heb uit Baltische Zielen van Jan Brokken, is dat er de Esten dus veel aan gelegen was om juist die taal zo te bewaken. Heb jij dat als kind inderdaad ook meegekregen?
1: Ja, ik ben geboren in 1983. En ja, voor mij is mijn taal heel belangrijk. En het is ook een, ik zou zeggen, naast muziek is taal ook echt de kern van onze cultuur. Want je zou kunnen zeggen dat de architectuur is soms misschien Duits of Russisch of iets anders of Zweeds of Deens. Maar onze

0: flinkerend werk. Dat is ook die laconie en die humor, maar ook de warmte dat erin zit. En ja,
1: dus dat vond je leuk om te vertalen zelf?
0: Zeker, ja. En ik was heel verbaasd dat Floddertje nog niet was vertaald. Want Appeltje en heel veel andere boeken van Annie M. G. Schmidt waren al lang vertaald.
1: Dat is natuurlijk een volkomen anarchistisch boek.
0: Zeker.
1: misschien kon dat nog niet meteen.
0: Ja, daarom vind ik het ook zo leuk. Ja. Want ik ben ook een beetje anarchistisch, vind ik.
1: Ja, nee, ik heb er als kind ook intens van genoten. Maar je zei, je moet eigenlijk je eigen boeken wel echt in je moerstaal schrijven. Dus dat gebeurt gewoon dan in het Ests. Dat mm-hmm. staat het dichtst bij jou. Nu stond die taal onder druk tijdens de overheersing. Estland is door veel naties overheerst. Hè? De Pruisen, de Russen, de Zweden, de Denen, wie heeft er niet gezeten? En wat ik ooit begrepen heb uit Baltische Zielen van Jan Brokke, is dat er de Esten dus veel aan gelegen was om juist die taal zo te bewaken. Heb jij dat als kind inderdaad ook meegekregen?
0: Ja, ik ben geboren in 1983. En ja, voor mij is mijn taal heel belangrijk. En het is ook ik zou zeggen, naast muziek is Ests taal ook echt de kern van onze cultuur. Want je zou kunnen zeggen dat de architectuur is soms misschien Duits of Russisch of iets anders, of Zweeds of Deens. Maar onze taal is echt bijzonder en is een Finno-Ugrische taal. Dus lijkt op Fins, maar zit ook op dezelfde groep met Hongaars bijvoorbeeld. En dat weten heel veel mensen niet. Dus voor ons is het heel belangrijk. En tijdens de bezetting is er heel veel literatuur geweest dat altijd nauwkeurig
1: De censuur moesten omzeilen.
0: Ja, precies. Maar we hebben heel veel poëzie daardoor. Want heel veel is het tussen de regels en misschien nog steeds. Want er zit ook best veel ruimte en stilte in het Estentaal, vind ik. En dat kan je ook ervaren in onze literatuur.
1: Ja, is dat ook het landschap? Want net als, bedoel, een landschap, in wat voor type landschap je opgroeit, dat vormt je natuurlijk ook.
0: Zeker, ja.
1: En Estland is een stuk leger dan Nederland bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja. We hebben maar 1,3 miljoen mensen, dus dat is heel weinig. ja, ik denk als je in het noorden woont, dan moet je echt in goed connectie zitten met de natuur. Dus dat is belangrijk.
1: Waarom is dat zo belangrijk, juist in het noorden?
0: Ja, want half van het jaar is het heel koud. Dus het leeft echt een beetje in de ritme van de seizoenen. Dus we hebben altijd hele lange zomervakanties. En in de winter werk je echt heel hard.
1: Nou ja, maar dan is het buiten pikdonker.
0: Ja, precies. Dat is ook de reden daarvoor. Ja,
1: ja, ja. Ja, want ik zei net, het passeerde natuurlijk van de overheersing. Onder andere door de Sovjets. Jij bent in 1983 geboren. En toen zaten ze er nog in Estland. De val van de muur en het afbrokkelen van die dictatuur heb je als kind meegemaakt. En in jouw boek gebeurt dat eigenlijk heel terloops. Uh-huh. Zoals dat vaak dan gaat in een kinderleven natuurlijk. Maar heb jij dat inderdaad zelf ook als iets terloops ervaren? Of was jij toch ook wel van de geschiedenis van dat moment bewust? Ik bedoel, hoe werd er met die grote omwenteling in jouw nabije omgeving omgegaan eigenlijk?
0: Nou, ik was 8 jaar oud toen Estland weer onafhankelijk werd. En dat herinner ik wel heel goed. En wat ik nog beter herinner en wat er ook in de boek zit, is de Baltische Weg, heet het. En dat was eigenlijk menselijke keten vanaf Tallinn door de Baltische Staten naar Vilnius. Dus 2 miljoen mensen waren zo
1: hand in hand.
0: Hand in hand. En dat weet ik nog heel goed. En dat zit ook in het boek. Maar ik denk inderdaad dat en ook de Zang der Revolutie en alle andere dingen, dat meestal mensen over de Baltische Staten weten. Maar in mijn boek is het inderdaad meer alledaagse momenten. En de geschiedenis is eigenlijk op de achtergrond. Want zoals je zegt, zo ervaart een kind het. En dat denk ik ook. Er zit ook een hele belangrijke match daarin. Het is een

0: Een basketbalmatch. Hoe is het in het Nederlands? Ik weet het nu niet meer.
1: Niet gewoon basketbal?
0: Oh, misschien basketbal dan. Ja, dat kent ook elke Est. Dus ja, ik denk, ik herinner het wel goed, maar ik zou niet kunnen zeggen dat mijn leven beter werd daarna. Tuurlijk, er kwamen mogelijkheden erbij en natuurlijk werd het leven heel veel beter. Maar als kind ben je altijd gelukkig, denk ik. Als je goede ouders hebt en een warm huis.
1: Ja, en die mazzel had je. Mm. Ja, want hoe is dat nu eigenlijk? Je zou zeggen, ik bedoel, in Oost-Duitsland, nou ja, dat is door de verkiezingsuitslagen van gisteren, de deelstaatsverkiezingen, duidelijk geworden. Is het er veel eigenlijk ook een soort nostalgie, zoals dat heet? En was de val van de muur nou niet per se, het Walhalla ingetreden? Met als gevolg in dit geval dan een ruk naar extreem rechts, uit onvrede. Hoe zit dat nu in Estland dan eigenlijk na de val van de muur? Je zegt, ik werd niet per se gelukkiger door de omstandigheden. Viel het een beetje tegen uiteindelijk dan, dat de Sovjets verdwenen?
0: Nee, iedereen was natuurlijk heel blij. Maar het was een beetje vreemde tijd, want op een moment, plotseling, was alles mogelijk. Alles was vrij. En dan moest je keuzes maken wat je wil en hoe je gaat leven. En Estland heeft dat heel goed gedaan, want we zijn zo'n klein land. Dus we kunnen alles van nul opbouwen eigenlijk. En dat kan je nu ook zien in onze digitalisering en heel veel andere dingen. Want we hebben weinig mensen en we waarderen echt elke mens. En het onderwijs in Estland is heel belangrijk, dus onze kinderen leren echt heel hard, enorm hard.
1: Ook omdat je een beetje moet kunnen blijven aanhaken. Nee, maar ik bedoel, als je maar met zo weinig bent, je hebt niet het gewicht van een massa achter je staan. Ik bedoel, als Rusland weer vervelend of lelijk zou beginnen te doen, dan is het wel goed natuurlijk als je een goede digitale infrastructuur hebt. Ik noem maar wat.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Om drones te ontregelen of wat dan ook.
0: Ja. En,
1: dat weten jullie natuurlijk als geen ander, denk ik, in Estland.
0: Ja, en vrijheid is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Dus we hadden net op 20 augustus onze restauratie van onze onafhankelijkheid. Dat gebeurde dus in 1991 en dat vieren we altijd. Want, maar ik denk, in zo'n kleine landen denk je elke dag daaraan. Waar komt je vrijheid vandaan en wat dat betekent voor een mens, wat het betekent voor een land. En wat kunnen wij doen dat dat ook zo zou blijven.
1: Mm-hmm. Ja, en ben je daar optimistisch over?
0: Jawel, ja. Er is, is wel veel gedaan op dit moment in politiek om onze land goed te beschermen. En ik denk mensen zijn er ook
1: toe bereid.
0: Ja, precies.
1: Ja. Want maar ja, al die mogelijkheden brachten jou dus naar Nederland om te studeren.
0: Zeker, ja. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat kon doen. Want ik kwam naar Nederland in 2006. En ik was misschien de eerste golf van jonge mensen die naar de universiteit naar het buitenland konden. En ik was een van al die kleine diplomatenmolecules soms.
1: Ja. Ja, voelt dat zo? Heb je ook een soort, is het ook een soort missie inderdaad? Gewoon zorgen voor verbinding met andere delen van Europa? Als klein land in het noorden?
0: Ja, tuurlijk. Is het belangrijk, tuurlijk. Is een beetje grappig, want als je op straat loopt, er zijn niet veel Esten in Nederland, denk ik. Dus
1: nee.
0: Ik denk, ieder mens die buitenland woont, is een soort van representatief van ons land. Dus het is wel belangrijk, vind ik.
1: Ja, nou, en je boek is in Estland in ieder geval een doorslaand succes. In Nederland, de recensies moeten nog verschijnen. Ik ben heel benieuwd. Maar wat betekent dat eigenlijk als je in Estland succesvol bent? Wil dan iedereen met je op de foto? Ik bedoel, je bent één van maar 1,3 miljoen mensen daar. Dus je bent natuurlijk super beroemd daar, of niet?
0: Nou, we kennen elkaar. Bijna iedereen kent andere mensen. Dus niet hetzelfde als in Nederland. Zo. Dus bijna elke dag zie ik iemand op straat dat ik eigenlijk van de kranten ken. Maar ik ben natuurlijk heel blij dat het boek wordt zoveel gelezen. En het is inderdaad ontzettend leuk geweest. Ja.
1: Wat hoop je dat Nederlanders er eigenlijk uit meenemen? Nederlandse lezers?
0: Oh, elk lezer maakt horen we zijn eigen boek eigenlijk. Dus het is moeilijk te zeggen. Maar wat ik vaak aan denk als ik schrijf is... hoe kan ik een soort van intimiteit creëren... Met de lezer, maar ook met de omgeving, met de natuur. Ik denk, Frans heeft het boek zo mooi verteld. Het hopelijk ook doorspronkt. Ja.
1: Nou, het is zeker een intiem boek. Want je zit heel, heel dicht in de belevingswereld van jouw hoofdpersonage. Geniet van je succes, Kairiel ook. Heel fijn dat je bij mij hebt willen aanschuiven vanavond. Jouw boek Dans het stof uit de vloer is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus in dus een vertaling van Frans van Nes. En meer informatie hierover vind je zoals altijd op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en de familie Mendelssohn die droeg ook een hoop cultuurgeschiedenis in zich mee. Niet alleen de Joodse, ook de Duitse en de gereformeerd christelijke. En vanuit de wens op te gaan in het nieuwe vaderland... verduidste vader Mendelssohn de familienaam naar Bartholdy. Van zijn wonderzoon Felix gaan we nu muziek horen. Zijn symfonie voor strijkorkest nummer 5 in Beschoot.

Sinfonietta Amsterdam hoorde je onder leiding van Lef Markies met de symfonie voor strijkorkest nummer 5 in Bes Groot van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dan nu een hitje van iemand die ook een wonderkind werd genoemd en die zichzelf met minstens evenveel schwung op de kaart wist te zetten als de jonge Mendelssohn.

0: De seizoenen.
1: Dit jaar haakt Opium aan bij het multidisciplinaire kunstproject De Seizoenen. Een samenwerking tussen pianiste Marie-François en literair productiehuis Vonk en Zonen. Marie-François speelt een hedendaagse interpretatie van alle 12e maanden uit De Seizoenen. De jaarcyclus die Pjotr Iljitsch Tchaikovsky 150 jaar geleden componeerde. Elke maand wordt een opname van François gecombineerd met een gloednieuw gedicht. Precies zoals Tchaikovsky dat deed in 1876. Vandaag hoor je een gedicht van Joke van Leeuwen, voorgedragen door acteur Koen de Bouw. Marie-François speelt Tchaikovsky's September.
2: September. De jacht.

Fel, fel, de bel weer. Kinderen op stoeltjes lerend wat de groten hebben uitgespookt. De dagen voorwaarts, doorwaarts. 100 taartjes bakken, hopend dat er iets te vieren valt. En per seconde 8 pakketten, 29.000 dozen met een wens erin per uur. En langs de deuren waar de honden achter zitten, wachtend op de geuren van hun mens.

Ach, die ene die bangtrappelend de schoolslag uitvond. Ach, die ene die het huilen detecteerde in de huizen. Ach, die ene die langs oevers water groette dat niet bleef. Ach, die ene die de blaadjes voor ze vielen moed insprak. Veel te veel te doen weer. De lippen met hun zin in zoenen laten woorden los als agile cashflow. Fraaie draaistoel van het juiste merk en voorwaarts, doorwaarts. Stapels noodzaak, hopend afgewerkt te worden. En dat ene zilver ingepakte eitje met pistachesmaak nog steeds verstopt. En al die honden thuis maar wachten in de dagen van to-do.

Marie-Françoise speelde September de jacht van Tchaïkovski. En daarvoor hoorde je het gedicht dat Joke van Leeuwen bij deze maand geschreven heeft. Nou, begin oktober een nieuwe aflevering van onze seizoenen. Ja, en dan is het een beetje aftellen geblazen. Want in december is het natuurlijk alweer tijd voor de laatste aflevering van deze serie. Alle gedichten en de muziek zijn terug te luisteren op onze site. npoklassiek.nl/opium.

0: Duo Serenissima hoorde je met What Then Is Love van Thomas Ford. En daarvoor hoorde je cellist Edgar Moreau met het concert voor cello en blaasorkest. Het tweede deel daaruit, opus 129 van Friedrich Gulda. En hij speelde dat samen met Les Forces Majeures onder leiding van Raphaël Merlin.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, let goed op, want dit wordt misschien wel de kortste compositie die ooit in deze rubriek te horen was. De 18e-eeuwse Franse componiste Elisabeth Louise Papavoine had namelijk maar 43 seconden nodig om dit statement te maken.

Oh, nou, het overvalt mij ook, zeg. 43 seconden. Een afgerond verhaal. Violiste Sophie de Bardonnèche, Lucille Boulanger, viola da gamba en Justin Taylor, clavecymbal, speelde Tampet. En zij bezorgde Elisabeth Louise Papavoine zo een draaibeurt op NPO Klassiek, bijna 3 eeuwen na haar dood. Morgen weer een nieuwe frisse aflevering van je favoriete programma over kunst en cultuur. Ik ga het dan hebben over fotografe Eva Besnieu. Haar prachtige oeuvre kun je nu bekijken in een nieuwe publicatie met haar werk en in een grote expo in het Kunstmuseum in Den Haag. Conservatoren Iris Sikking en Willemijn van der Zwaan gaan je alles vertellen wat je nog niet wist. Nu eerst het avondconcert. En vanavond wordt het gepresenteerd door Pieter van Es. Wij gaan eruit met muziek van Hugo Alfveen. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag weer tot morgen wat mij betreft.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Bam, bam, padapa. Papa, padapa.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechtbank en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plotseling werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen naar de mishandeling. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij ongeveer 17 graden. Morgen bewolking, maar in het zuidoosten wat zon. Later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NAV.
4: En waarom NAV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Mijn naam is Nino Guettaze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Het avondconcert. Met Pieter van Nes.
1: En een hele goede avond. En hartelijk welkom bij dit NTR avondconcert. Ja, ook hier begint het reguliere seizoen qua programmering ook weer. Hoewel we vanavond toch nog even putten uit de fijne zomerconcerten van de afgelopen tijd. Namelijk met het slotconcert van de Zeister Muziekdagen. Dat was een concert van zaterdag 29 augustus door het Leon Coro Quartet. Ze hadden een programma met Haydn, Britten en Schumann, het pianoquintet. Maar de muzici hebben uiteindelijk het laatste woord of ze een opname van een concert die wij maken willen delen met de wereld. En dat vonden ze klaarblijkelijk bij dat quintet van Schumann niet het geval. Dus we houden het deze avond op NPO Klassiek bij Haydn en Britten. Het Leon Coro Quartet, jong Duits strijkkwartet, opgericht in 2019. Bestaande uit Jonathan Schwartz, eerste viool, Emiri Kakiuchi, tweede viool, Mayu Konoe, altviool en Lucas Schwartz, cello. Ja, jong strijkkwartet. Is het altijd een beetje zo'n schemergebied? Wanneer je een strijkkwartet nou nog jong moet noemen, wanneer niet meer? Gemiddelde leeftijd, 28 jaar. Dus ja, kijk maar welk label je daar zelf aan wil hangen. Ben je oud als je 65 bent? Dat is een beetje zo'nzelfde vraag. Haydn was in elk geval 65 toen hij in 1797 werkte aan de zes strijkkwartetten Opus 76. Een Zweedse diplomaat die hem dat jaar bezocht, hoorde Haydn de nieuwe muziek op het klavier voorspelen. En hij schreef op dat de kwartetten meesterlijk en vol nieuwe ideeën waren. Nou, nieuw klinkt dit vijfde kwartet zeker. Al begint het toch bedrieglijk eenvoudig en herkenbaar. Het eerste deel wiegt in een rustig Siciliano-ritme. Zo'n zes-achtste tam-pam-pam-pam-pam-ritme. Heel pastoraal, heel licht. In diezelfde periode werkte Haydn aan zijn oratorium Die Schöpfung. En de overeenkomst met de muziek waarin daar planten en bomen tot leven komen is echt opvallend. Dat zou je daar eigenlijk eens naast moeten leggen. Maar in het kwartet schuift al snel een soort schaduw over dat zonnige landschap. Het hart van het stuk is het tweede deel, largo, cantabile e mesto, zangerig en droevig. Het is een langzaam deel vol melancholie, maar toch zonder zwaar te worden. Stil en sereen, zo zou ik het misschien eerder omschrijven. En daarna lijkt Haydn zichzelf een ons weer uit die ernst te trekken. Het menuet zit vol schijnbewegingen. Het finale is snel, bewegelijk, uitbundig. Het is muziek wellicht niet van een oude, maar wel van een gerijpte en een vernuftige Haydn. Het Leon Coro Quartet met het strijkkwartet in D, opus 76, nummer 5 van Joseph Haydn.

Het strijkkwartet Opus 76 nummer 1 was dit volgens mij van Joseph Haydn, gespeeld door het Leon Coro Quartet. Live op zaterdag 29 augustus in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist, tijdens het slotconcert van de Zeister Muziekdagen. En naast dit kwartet van Haydn stond ook Britain's tweede strijkkwartet op het programma. De première van dat stuk was op 21 november 1945, één dag voor de 32e verjaardag van de componist. Muziek van een nog relatief jonge componist dus, maar al wel na het succes van Peter Grimes. Dus toch al een gevestigde naam. In dat jaar werd ook herdacht dat Henry Purcell 250 jaar eerder was gestorven. En Purcell was voor Britain een van de grote voorbeelden uit de Engelse muziek. En die bewondering hoor je vooral terug in dat enorme slotdeel van dit kwartet. Britain noemde het een chaconi, een Engelse benaming voor de chaconne, oude variatievorm die Purcell vaak gebruikte. Een vorm waarin steeds hetzelfde harmonische patroon terugkeert, net zoals een passacaglia eigenlijk. Een vorm die bijvoorbeeld ook in Peter Grimes en zijn vioolconcert van een paar jaar eerder gebruikte. Britain bouwt er 21 variaties mee, onderbroken door cadensen voor achtereenvolgens de cello, altviool en de eerste viool. Dit is Britain's tweede strijkkwartet, gespeeld door het Leon Coro Quartet.

Toch altijd bijzonder, dat einde. Je hoort het jonge Duitse Leoncoro kwartet met de tweede van de drie genummerde strijkkwartetten van Benjamin Britten. Zeer intense muziek, waarin je naast de verwijzingen naar Henry Purcell ook vooral het donkere van de Tweede Wereldoorlog jaren kunt horen. Mooi om deze muziek weer eens live mee te maken. Opname van het slotconcert van de Zeister Muziekdagen van zaterdag 9.

0: 25 augustus in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Nou, we hebben best nog wat tijd voor een volgend concert deze avond. En op de plank lag nog deze opname van 26 september vorig jaar door het Orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Robin Ticciati met straks Mahler 4. En nu eerst, samen met solist Francesco Piemontesi, Beethovens vierde pianoconcert. Een stuk dat opvallend intiem begint. Niet het orkest, maar juist de pianist die zet de muziek in. Past bij Beethoven als improvisator, die juist in dit concert die vaste klassieke vormen toch steeds vrijer behandelde. En ook dat beroemde middendeel, dat draait om zo'n ongebruikelijke verhouding. Strijkers die streng en hoekig klinken tegenover een piano die dan zacht antwoordt, totdat de rollen langzaam verschuiven richting dat derde deel. Francesco Piemontesi samen met Orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Robin Ticciati in Beethovens vierde pianoconcert.

Applaus van het Parijse publiek in het auditorium van Radio France voor Francesco Piemontesi, pianist die samen met het orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Robin Ticciati het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven speelde. En dan stond er ook nog Mahler's vierde symfonie op de lessenaar. Voordat we straks direct doorgaan naar Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Maar eerst nog Mahler 4. Ja, dat stuk dat is voor Mahler's doen opvallend licht en compact. De muziek heeft vaak iets pastoraals, bijna kinderlijks, onschuldigs. Ook al krijgt die onschuld regelmatig een vreemde, soms wat spottende schaduw mee. En in dat slotdeel verschijnt uiteindelijk een sopraan met Das himmlische Leben. Een naïeve voorstelling van het hemelse leven. Vol eten, dans, heiligen, engelenmuziek. En juist die combinatie van eenvoud, ironie en nostalgie maakt deze symfonie zo typisch Mahler. Je hoort zo de Franse sopraan Elsa Benoit, het Orchestre Philharmonique de Radio France en Robin Ticciati als dirigent in Mahler's vierde symfonie.

0: De meest lichte van alle symfonieën van Gustav Mahler, maar toch een symfonie waarin je in het geheel juist door dat diep doorvoelde langzame deel de lichtheid van het hemelse leven in het slot anders ervaart. Je hoorde de stem van de Franse sopraan Elsa Benoit en het Orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Robin Ticciati tijdens een concert van 26 september vorig jaar in Parijs. Tot besluit van dit NTR-avondconcert. Morgen in het avondconcert de registratie van de seizoensopening van Orkest Fion onder leiding van chef Alexei Ogrinchuk. Feestje volgens mij met onder andere een nieuw stuk van Jan van der Roost voor drie trombones en orkest. Ja, en ik heb mijn best gedaan om alles te laten passen in dit tijdslot, maar ik had toch de grootmoedige zegen van collega Karel den Hertog nodig om nog even netjes te kunnen afkondigen. Lijntjes zijn gelukkig kort. Karel, welkom op je werk.
1: Ja, welkom op je werk, ja.
0: Je hebt vast iets moois meegenomen om nog heel lang te blijven luisteren vanavond.
1: Heel veel moois meegenomen. Nederlandse muziek, Hendrik Andriessen. Ik heb een brief van Debussy, maar die gaat over Wagner. César Franck, Bach.
0: En weer een nieuwe Hollandse nieuwe.
1: Ja, een hele mooie plaat. Gaan we nog niet verklappen.
0: Dan moet je blijven luisteren.
1: Precies, dat is
0: met
1: de hamvraag wat het wordt. Pieter, ja. tot gauw.
2: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Ik heb in de zomervakantie een boek gelezen dat blijft rondspoken in mijn hoofd. Het resoneert met de gebeurtenissen van nu. Het is het boek De Weimar Republiek van Patrick Dassen. Een boek al uit 2021. Maar ik was er nog niet eerder aan toegekomen. En Patrick Dassen beschrijft de Weimar Republiek niet met de kennis achteraf. Namelijk, de Republiek was gedoemd te mislukken. De onvermijdelijke opmaat naar de opkomst van Hitler. Nee, hij beschrijft de Weimar Republiek van binnenuit. En zijn these, het was geen experiment gedoemd te mislukken. Nee, het had, ondanks alle strubbelingen en uitdagingen, een democratisch succes kunnen worden. Waarom dat het niet is geworden hangt af van de geopolitieke en macro-economische invloeden, maar ook van bepaalde sleutelfiguren en individuele beslissingen die wel of juist niet genomen werden. Patrick Dassen schreef het boek niet alleen om met een andere blik de periode 1918-1933 te beschrijven. Nee, hij schreef het boek ook uit zorg. De democratie is kwetsbaar. Maar dat hoort bij een democratie. Die gaat namelijk niet om het recht van de sterkste, de grootste schreeuwers met eenvoudige oplossingen. Nee, in de democratie gaat het om soms lastige compromissen. Het is ploeteren, overleggen, elkaar iets gunnen. En juist als meerderheid oog hebben voor minderheden. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar is wel een confronterende spiegel. Want toen hij dat boek schreef, moesten de verkiezingen in Sachsen-Anhalt nog plaatsvinden.

Ja, bijna on-Nederlandse muziek. Deze vierde symfonie, het tweede deel, Andante Sostenuto van Hendrik Andriessen. De vader van Louis Andriessen. En ik vind het altijd wel een interessante componist. Het werd gespeeld door Orkest van het Oosten. Onder leiding van David Porcelein. En het Orkest van het Oosten, tegenwoordig Fion. Morgen dus in het avondconcert, zoals Pieter zei. En dat wordt ongetwijfeld een feestje, want het is een mooi orkest. Gaat dat horen, gaat dat zien.

La Foschina van Marco Uccellini. Een vrolijk ding, onder andere met Maurice Steger en vele van zijn muzikale vrienden.

0: De vrijplaat.
1: En ik heb een cd meegenomen uit eigen collectie. En die cd die heb ik al heel lang. En ik heb er hard voor gespaard. En ik heb het wel eens eerder gezegd. Tegenwoordig heb je met alle streamingsdiensten, Spotify, iTunes en de hele reutemeteut. Ja, er liggen miljoenen tracks voor je klaar. En dat is heerlijk, want je kan eindeloos grasduinen. Maar ergens vind ik het ook wel jammer. Vroeger, toen ik een tiener was, dan spaarde ik mijn zakgeld. En als ik dan genoeg had, dan kocht ik één cd. En die kon ik dan eindeloos draaien. En ik verkocht natuurlijk veel concerten, maar ook wereldmuziek. En een van die prachtige wereldmuziek-cd's die ik heb gekocht is van Missia, de Fado-zangeres uit Portugal. En Fado vond ik al wel mooi, maar ja, ik speelde viool. Ik was een tiener, dus als er viool bij zit, vind ik het altijd nog net iets mooier.

Ja, de traditionele fado is met zang natuurlijk en twee gitaren. Maar hier zat dan af en toe zo'n prachtig viollijntje tussendoor. Manuel Rocha. En ook een accordeon. Ricardo Diaz. En ja, ik vind het dan net weer een nieuwe kleur. Ik kan er enorm van genieten. De muziek is prachtig. Maar als die violiste dan inkomt, ja, tranen met tuiten. Dit is ook mooi. César Franck zijn prelude Vuque Variation. Compleet. Piano en harmonium. Mooie combi.

0: César Franck, prélude fugue et variation. Ik vind het een heerlijk stuk. En zo'n mooie combi, dat melancholische van het harmonium samen met het parelende pianospel van Bertrand Lamoyoux. Dat brengt ons alweer bijna bij 11 uur, tijd voor een brief.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: En ik ben bezig met de brieven van Claude Debussy. Leuke brieven met veel humor. Hij was niet altijd makkelijk, niet voor zijn omgeving. Hij was kritisch, maar ook kritisch op zichzelf. Maar hij beschrijft het met een scherpe pen. En in zijn jonge jaren was Debussy nog een echte Wagner-adept. Wanneer het kon, ging hij naar opera's, naar De Ring, naar Lohengrin en naar Tristan und Isolde. En in deze brief schrijft hij over die muziekervaring. En er stond niet alleen Wagner op het programma, maar ook muziek van de componist Ernst Reijer, zijn opera Sigurd en ook Mendelssohn. En Debussy was niet echt van Mendelssohn, want die heeft hij in een andere brief een elegante en gladde notaris genoemd. Nou ja, waarvan akte. Aan Ernst Heber, 17 maart 1887. Zondag was tot dusver mijn mooiste dag hier bij het Concert Lamoureux. De ouverture van Sigurd. Een beetje banaal, een beetje muziek voor de opening van industriële tentoonstellingen. Ruwkoper, strijkers met sourdines. Het effect van overbekende melancholie, onderbroken door de even bekende nasale fagot. Fragmenten uit de Midsomernachtstroom. Behoorlijke muziek. En tot slot, eerste acte van Tristan en Isolde. Absoluut het mooiste wat ik ken als het om diepe emotie gaat. Het pakt je als een streling. Het doet je lijden. Feitelijk onderga je dezelfde sensaties als Tristan, zonder daarbij je verstand of je hart geweld aan te doen. Er werd niet erg goed gezongen, maar de uitvoering was schitterend, soms zelfs te gelikt. Je zou wensen dat de muziek af en toe vrijer golfde.

Het mooiste wat Debussy had gehoord, naast muziek van Mendelssohn onder andere. Hij was een Wagner-fan. Later zou hij een Wagner-afvallige worden. Kreeg hij steeds meer zijn eigen stem, de Franse muziek. Maar dit was Wagner, het voorspeel uit de eerste acte van Tristan und Isolde. Je hoorde het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Daniel Harding.

0: Het Vireo-saxofoon-kwartet met de Pavanen Geek. Voor toetsinstrument oorspronkelijk hier vier saxen. Muziek van William Byrd.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: Ja, en ik had het er aan het begin van deze uitzending al even over met collega Pieter van Nes. Wat wordt deze week de Hollandse Nieuwe? Dat was de hamvraag. En dat is ook gelijk het antwoord, want het is een album gewijd aan de composities van Gerhard Hamm. Of Gerhard Hamm, een Nederlands-Duitse componist. Leefde van 1935 tot 1904. En dat schatgraven is gedaan door Camille Boomsma. En zijn nieuwe cd Unforgotten is al het tweede album dat hij aan deze componist wijdt. Collega Pieter van Nes sprak met hem en de eerste vraag was: wat trekt jou zo aan in die onbekende muziek?
2: Ja, ik vind het mooi om vanuit mezelf dan onbekende muziek te spelen, te studeren. Om los te komen van een soort uitvoeringstraditie die aan veel muziek natuurlijk kleeft. Die we zo goed kennen. Chopin of andere componisten. Schumann, zoals ik al noemde. En dan heb je ook componisten die dat helemaal niet hebben. En bij Hamm is dat natuurlijk in extreem is. Want ik ben de eerste pianist ter wereld die het speelt. Dus een hele aparte gewaarwording trouwens. Bijna niet te bevatten. Maar vanuit mijzelf is dat heel verfrissend. En kan je weer met een bepaalde frisse blik kijken naar pianomuziek. Die in die zin, en dat is het leuke ook, nieuw is. Het is weliswaar oud, maar het is nooit gespeeld. Dus voor onze oren is het ook weer nieuw. Dus het heeft een hele mooie dubbele betekenis in die zin. En ja, daarnaast is het ook gewoon belangrijk, denk ik, om aandacht te besteden aan muziek, aan onbekende muziek. Om die kanon uit te breiden, om niet allemaal met z'n allen hetzelfde steeds te spelen. Wat bij pianisten heel vaak gebeurt. Hè. Je hebt natuurlijk zulke enorme meesterwerken die we met z'n allen tot in den treuren herhalen. En dat verdienen ze natuurlijk ook, want het zijn ook geweldige stukken. Maar het verrijkt juist die kanon om ook, en ook misschien wel je interpretaties van die bekende werken, om ook te duiken in die wat minder bekende muziek. En te ontdekken wat de romantische taal eigenlijk allemaal kan. Welke richtingen je op kan. En dan zie je hoe rijk die taal eigenlijk is.

0: De romantische taal is weer een spreker rijker. Deze muziek van de Duits-Nederlandse componist Gerhard Hamm, dubbel M. Ja, het is prachtig. En Camille Boomsma, die speelt het schitterend. En dat is ook degene die deze Gerhard Hamm aan de vergetelheid heeft ontrukt. De dikke stoflaag eraf heeft geblazen. Maar ja, hoe kom je zo'n componist op het spoor?
1: Ja, het leuke eigenlijk is dat de ontdekking van deze muziek een totaal toevallige samenloop van omstandigheden is geweest. Na een concert, ik denk een jaar of 7 geleden inmiddels, misschien wel iets langer, kwam een van de nazaten van de familie Hamm. Die kwam met een stapeltje bladmuziek naar me toe en hij vroeg van, zou je dit eens willen bekijken? Zou je het eens willen doorspelen? En eerst reageerde ik een beetje sceptisch. Ik denk dat ik het een paar maanden heb laten liggen thuis. Maar toen dacht ik toch, ja, laat ik dat eens bekijken achter de vleugel. En ja, het geweldige was dat het echt meteen raakte. Het greep me meteen. Het was echt muziek waarvan ik dacht, hoe kan dit nou volledig vergeten zijn? Want ik heb daarna wat onderzoek gedaan en je kwam eigenlijk op helemaal niets. Online niet. Echt een componist die totaal in de vergetelheid is geraakt. En dat maakt het eigenlijk nog boeiender en nog interessanter om er echt in te gaan duiken. En natuurlijk omdat het een Nederlandse componist is.

Virtuoos is het ook nog. En virtuoos speelt door Camille Boomsma. Je hoorde een van de draaikarakterstukken, opus 15. En daarvoor een van de draaikarakterstukken, opus 33, de Nocturne. En tussendoor legde Camille uit hoe hij bij toeval op deze prachtige muziek is gestuit. We kunnen er de hele week van genieten, want het staat op een nieuwe cd. De cd Unforgotten, want hij is nu niet meer vergeten. Muziek van Gerhard of Gerhard Ham, gespeeld door Camille Boomsma. Onze Hollandse nieuwe. Morgen meer. Dit is Bach.

Zie je, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar. En je ogen en je hals waar je kraagje zit en je oor met je haar ervoor. Zie je, ik wou zo graag zijn jou, maar het kan niet zijn. Het licht is om je, je bent nu toch wat je eenmaal bent. O ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het helemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen.

Oh Albion, muziek van Thomas Edes. Hier de gezongen versie, gezongen door Foetjes Eet. En daarvoor voor het gedicht hoorde je een instrumentale versie door het Danish String Quartet. Je hoorde het gedicht van Hemar Gotter, zijn beroemde liefdesgedicht uit zijn verse 1890. Maar 100 jaar later schreef Ingmar Heitse de negatieve variant, de tegenovergestelde variant. En die vond ik te leuk om niet ook nog even voor te lezen. Hoor eens, ik haat je. Ik schreef dat je lief was en licht en nog wat onzin over je gezicht. Maar nu haat ik je, God, wat haat ik je. Die neus, dat hoofd, die paardenbek, die ogen en die gieren nek, dat kraagje en dat bloemkooloor met al je slierte haren voor. Hoor eens, ik wou graag zijn, jou, maar het kon niet zijn. Het licht is uit, ik zie je alsnog zoals je werkelijk bent. Oh ja, ik haat je zo vreselijk, ik wou het helemaal niet zeggen. Maar ik moest het even kwijt.

Dat noem je een staand slot. Het Rondo voor viool en strijkorkest van Franz Schubert. Opgewerkt stuk met violist Guidon Kremer, die ook Chamber Orchestra of Europe leidde. Ja, en dat brengt ons alweer bij de laatste muziek vannacht. En dat is van de oervader van de nocturne. Dus Chopin maakte de nocturners wereldberoemd. Maar de oervader van het genre is John Field. En met die muziek van Field wens ik je een hele goede nacht.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week, ja, dit kennen we allemaal van Maurice Ravel, maar wij hebben het over een heel ander stuk. Uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.
1: Tombeau de Couperin. Wat zou jij schrijven als je dierbaren zou verliezen in een oorlog?
0: Geen dans, het zou treurig zijn, het zou huilerig zijn.
1: Ja, en Ravel doet dit.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
8: Ja.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Wat dacht je van Japan?
11: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
10: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
11: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 8 september, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten opgehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemmerleveld en Almelo-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemmerleveld en Almelo-West een spookrijder tegen.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.